van dat de Engelse bands, dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt hebben eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse bands die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt hebt, die hebt ervoor gezorgd van dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman, dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit, dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1979. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

De Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King, zou je kunnen zingen van het nummer van de Stones, Honky Tonk Woman. CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas, Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten die doorop mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues van Paul Rodgers.

Watjes van de cd Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger, zoals je weet, van Free en van The Bad Company onder andere, en van The Firm, heb je ook nog een tikje down. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, een band uit Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht heeft, Take the States, een live cd. Nee, waar ik is er niet van gekomen. En daar heb een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Leg Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreven en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf doorspeelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt geleefd heeft. Die veel plezier had en al dat soort dingen... die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Hij vond het ding verkeerder dan blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam heeft in 1961 was dat. Het was dus met Henry Gray op piano. Hubert Sumlin en Jimmy Rodgers op gitaar. Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas. En Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man. You know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready. En haar versie van

0: look out. I don't want you ending up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de cd Memphis Yes, I'm Ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de nieuwe cd From the Falls en dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland, maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe cd One Lifetime. Een leuke cd door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan nou de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levin Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Choice.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met de Blind Boys of Alabama. Nee, een single die zij u de bracht heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat jaren, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht. Het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: George Harrison, John Lennon en Paul McCartney schreven de nummers een jaar of 60 geleden. En dat materiaal wordt nog steeds volop gecoverd door artiesten uit allerlei genres. Cilla White, dat was de garderobejuffrouw in de Cavern Club in Liverpool. En ze was tevens de zangeres van The Undertakers. Ze begon haar solo-carrière als Cilla Black met een nummer van John Lennon en Paul McCartney. Cilla Black, Love of the Loved.

Cilla Black, Love of the Loved. Het is een nummer van de Beatles uit 1969 en er verschenen covers van Joe Cocker, José Feliciano, The Youngbloods, The Bee Gees, Peter Frampton, Eddie Money en The Analogues. En dit zijn Ike en Tina Turner, She Came In Through the Bathroom Window.

I can Tina Turner. She came in through the bathroom window. Gregory Phillips presenteerde programma's voor kinderen bij de BBC-televisie en hij was zo populair bij de jeugd dat hij het als popzanger probeerde. Hij begon met een nummer van Tom Springfield, dat was de broer van Dusty Springfield. En de tweede single, dat was een compositie van George Harrison, Gregory Phillips, Don't Bother Me.

Gregory Phillips, Don't Bother Me. Eric Dover, dat is een gitarist uit Alabama. Hij was de zanger van Jellyfish, Slash en Imperial Drag. Hij was enige tijd de studiogitarist bij de Arden Studios in Memphis en de laatste jaren werkte hij als gitarist voor Alice Cooper. Eric Dover.

Eric Dover, Oh Darling. De Supremes namen zelfs een compleet album met Beatles-nummers op. A Little Bit of Liverpool. En later zou Diana Ross als solo-artiest opnieuw Beatles-nummers coveren. De Supremes, A Hard Day's Night.

The Supremes, A Hard Day's Night. Jackie Linton, dat was een koffiebarzanger uit Soho, de uitgaanswijk van Londen. Hij toerde door Engeland met Billy Fury, Duffy Power en Vince Taylor. En hij kreeg een contract bij Piccadilly. Records.

Jackie Linton, Little Child. Edwin Starr, dat was een zanger van Motown Records uit Detroit. Een beetje een hulpje, want hij mocht nummers opnemen die de grote sterren weigerden. The Temptations weigerden het nummer War en het leverde Edwin Starr een wereldhit op. En hij coverde ook dit nummer van George Harrison, Edwin Starr, My Sweet Lord.

Edwin Starr, My Sweet Lord. Shirley Abicaire kwam vanuit Australië naar Londen en ze had in Sydney al een reputatie opgebouwd en ze ontmoette in de studio's van de BBC-televisie producer George Martin, die ook met de Beatles werkte, en samen maakten ze filmmuziek en Beatles-covers. Shirley Abicaire, This Girl.

Shirley Abicaire, This Girl. Lucky Peterson uit Buffalo groeide op in de bluesclub van zijn vader. En op die manier leerde hij Muddy Waters, Luther Allison, Albert Collins, Coco Taylor en B.B. King kennen. En zelf werd hij een begenadigd gitarist en organist. En hij bleef de blues trouw tot zijn dood. Lucky Peterson, Yeah Blues.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: With a Little Help from Her Friends van Theresa James is het album van deze week. En Theresa James werkte jaren in Los Angeles met haar band The Rhythm Tramps. Met echtgenoot Terry Wilson als gitarist. En deze Terry Wilson is ook de gitarist op haar nieuwe album. Theresa James, Happy Just to Dance With You.

Teresa James, Happy Just to Dance with You. Paul McCartney had verkering met Jane Asher in Londen en hij woonde zelfs bij de familie Asher in. En in die periode schreef hij een serie nummers voor de broer van zijn vriendin Peter Asher. En deze Peter Asher had weer een duo samen met Gordon Waller. Peter en Gordon, A World Without Love.

Peter en Gordon, A World Without Love. Kenny Neal en Tappanois, dat zijn twee bluesgitaristen uit Louisiana. Kenny Neal begon als basgitarist in de band van Buddy Guy en Tappanois, toert al ruim 30 jaar langs de oostkust van Amerika, van Louisiana tot en met Maine. Kenny Neal en Tappanois, Revolution.

Nieland-Tebenois Revolution. Frank Bacon was de frontman van The Baconeers en hij was de vader van Elvis Costello. En dit nummer schreef Paul McCartney voor het duo Peter & Gordon, maar Frank Bacon nam het op als solo-single. En toen het geen hit werd, ging hij weer verder als De Costello. Maar hier heet hij nog Frank Bacon. Nobody I Know.

Bacon, Nobody I Know. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. En hij was 5 jaar helemaal zoek. En later bleek dat hij toen met een gospelband langs kerken toerde. Hij keerde vervolgens terug naar de blues en bouwde een verpletterend oeuvre op. Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps.

Angel, we walk while my guitar gently weeps. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Applejacks, dat was een band uit Birmingham en ze hadden een grote hit in Engeland, Tell Me When. John Lennon en Paul McCartney schreven de opvolger, maar dat werd slechts een top 20 hit. En zanger Al Jackson trok zich in de jaren 70 terug uit de muziek en hij werd verpleger in een ziekenhuis. The Applejacks, like dreamers do.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Zes jaar geleden, luisteraars, waren we in Amerika. Om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
1: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reizen gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
1: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reist. De trein ging er ongeveer langs. En hier is Bob Dylan weer. Highway 61 Revisited.

0: zit nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het schiet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor ongeveer nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar zien wat naar het zuiden toe, naar Clarksdale, hè?
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis. En dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal uniek vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzenuwen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook goed vinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote.
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote. Ja, nee. Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt nabreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen, die hebben geld in de buurt. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die alle negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou. Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw het niet zo?
1: Nee, ik vind. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reis hier nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek. Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van. Iemand die ging alleen nog reizen, die speelde ergens en op krak en mikkig instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere. Men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: gebeurde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen er net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van boven. Van die wagens waar het in zit, met die grote hekken erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de luisteraars is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zeg maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williamson hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet er een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort hoorde van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoorden wat negers er op achtergrond in een grote holle brik voorbij kwam. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vrouw waar dat was, dan zong die man over de trein. En hij zong over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja.
0: Die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop ziet een mooie schildering van de sproeivliegtuig die hier over het veld. En misschien hoorde je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier de het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. Nou, wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal hele mooie muurschildering en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. Het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben. En daar heel goed voor west is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook aan ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenis voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien hebben ze die man nummer om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
1: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft er optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat ik maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 plaat gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje, dat is eigenlijk ja, stoel en zo, hè. Huisraad.
1: Ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgde heb. En die heb hier ook zorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog een beetje. Ja, het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5, 6 mensen liggen. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nou helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet mug meer begeer, denk ik, hè?
0: Nee, ik heb wel eens dat Sonny Boy ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: It's one thing, baby, and I really want you to do. Sleep it nice, mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voorzien op, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was, daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North? Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En hij schreef door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het kocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnum? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel gehad, opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen, in de driehoek, de Mississippi driehoek, waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar, is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan, want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Dan komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heeft een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk even figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Murray. En die kon nog een... Ja, die kon... Die begon net een beetje slide te spelen, dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar gingen ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan.
0: Ja, ja.
1: Het omkeer.
0: Ja,
1: En zo is Murray Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er al die duurde als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Murray Waters noemden.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 19... Kijk wanneer was dat? 42 was dat. En dit is op een nummer in waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July the 20th tot de 24th. 1942, de 3220 Blues.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de cliché-matige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Heel lang geleden nam Q in the Blizzards nog eens een album op met de Amerikaanse bluespianist Eddie Boyd. En de man was ook nog enige tijd te gast in Gollo. In 1952 schreef deze Eddie Boyd een beroemd bluesnummer, Five Long Years. Dat nummer werd 71 keer gecoverd, ook door Q in the Blizzards. Maar de band nam nog een nummer op van Eddie Boyd. Q in the Blizzards, The Big Bell.

Hubie and the Blizzard, The Big Bell. Toen Chuck Berry het nummer wilde opnemen, kwam de achtergrondzangeres niet opdagen. Dat was een groot probleem. Maar hij belde zijn werkster, die nog nooit gezongen had, en niemand heeft er ooit wat van gemerkt. De Rolling Stones coverden het nummer als hun eerste single. Chuck Berry, Come On.

Chuck Berry, Come On. Walter Jacobs uit Louisiana kwam naar Chicago, noemde zich Little Walter en werd de mondharmonica-speler bij Muddy Waters. Dit was zijn grootste solo-hit en het nummer werd nog gecoverd door Mitty Collier, Conway Twitty, Ike en Tina Turner, Kenny Neal, Billy Brands en Junior Wells. Little Walter, My Babe.

Little Walter, My Babe. Robert Hickenbottom was van mening dat zijn naam niet zo geschikt was als artiestennaam en daarom noemde hij zichzelf Tommy Tucker. Hij had een grote hit met een eigen compositie en het nummer werd gecoverd door Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Stevie Wonder, Johnny Holiday, The Faces, The Searchers, The Every Brothers, Tom Jones en José Feliciano. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, high heel sneakers. Rockabilly-zanger Dale Hawkins uit Louisiana nam een eigen compositie op met de beroemde gitarist James Burton. Het nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Johnny Rivers, Ronnie Hawkins en Lonnie Mack. Dale Hawkins, Susie Q.

Dale Hawkins, Suzy Q. Bluescomponist Willie Dixon uit Chicago schreef het nummer voor Muddy Waters, maar het werd ook nog gecoverd door Etta James, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Rod Stewart, Mungo Jerry en Freddie King. Muddy Waters, I just want to make love to you.

Muddy Waters, I Just Want To Make Love To You. Het nummer van Bo Diddley werd meteen herschreven door Muddy Waters als Menace Boy. En er verschenen covers van de Yardbirds, de Nederlandse Bintangs, The Who, Manfred Mann en de Flaming Groovies. Bo Diddley, I'm a Man.

Bo Diddley, I'm a Man. Het is de zoveelste geniale compositie van Willie Dixon, deze keer voor Howlin' Wolf. En er bestaan beroemde covers van The Rolling Stones, Scarlett Thomas, Cici Hill, The Doors, Luther Allison, Mick Taylor en The Grateful Dead. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Sonny Boy Williamson uit Mississippi componeerde een beroemd bluesnummer. Het werd gecoverd door John Mayall, 10 Years After. Johnny Winter, Can't Heat, Van Morrison en QB and the Blizzards. Sonny Boy Williamson, Help Me.

Sonny Boy Williamson, Help Me. Fontella Bass, dat was de dochter van blueszangeres Martha Bass. En ze was pianist in de band van Little Milton en dan mocht ze af en toe een nummertje zingen. En een solo-singeltje van haar werd plotseling een grote hit in Amerika, Rescue Me. En toen ging ze solo verder, Fontella Bass, Since I Fell For You.

Funk de la Bass, Since I Fell For You. Emma Thomas uit New Orleans werkte als alleenstaande moeder, als serveerster in een nachtclub en dan zong ze af en toe een nummer met de huisband. En dit nummer mocht ze opnemen in de Fame Studios in Muscle Shoals. En een paar jaar later was ze de Soul Queen of New Orleans. Emma Thomas, Somewhere Crying.

Irma Thomas, Somewhere Crying. Kip Anderson, dat was een blueszanger uit South Carolina en hij kreeg een contract bij Chess Records in Chicago. Hij maakte een serie sterke singles, maar de grote hits bleven uit en toen besloot hij verder te gaan als gospelzanger. Kip Anderson, Without a Woman.

Kip Anderson, Without a Woman. Het was de B-kant van de single Tell Mama. En deze B-kant werd een van de beroemdste opnames van Etta James. In Engeland was het een hit voor Chicken Check met zangeres Christine McVie, die we later terugzagen in Fleetwood Mac. En er bestaan ook nog mooie covers van Rod Stewart, Paul Weller en Sean Webster. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Billy Young, dat was een ontdekking van Otis Redding, die een groot talent in hem zag. Billy Young zelf was meer een fan van Sam Cooke, maar na het overlijden van Otis Redding verdween Billy Young ook geruisloos uit beeld. Billy Young, have pity on me.

Billy Young, Have Pity on Me. Het is een beroemd nummer van Ray Charles en zo'n nummer is nauwelijks te evenaren met een cover, maar Mitty Collier probeerde het toch. Mitty Collier, Drown in My Own Tears.

Mitty Collier, Drown in My Own Tears. Denise LaSalle uit Mississippi trok naar Chicago om daar carrière te maken. En ze nam een single op voor een klein, lokaal platenlabeltje, Tarpon Records. En dat werd een hit in Chicago. En dat leverde haar een contract op bij het grote label Chess Records. Denise LaSalle, A Love Reputation.

Denise LaSalle, Love Reputation. Little Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis tussen Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis. En hij werd een groot bluesartiest bij Chess, Stax en Melico Records. Little Milton, You Colored My Blues Bride.

Little Milton, You Colored My Blues Bright. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cora Walton uit Memphis verhuisde naar Chicago, waar ze jaren als schoonmaakster werkte en 's avonds trad ze op in het clubcircuit. Ze werd ontdekt door Willie Dixon en hij schreef de hit Wang Dang Doodle voor haar. En ook dit is een compositie van Willie Dixon, Coco Taylor, Yes, It's Good For You.

0: Ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En niet dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in. Op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Waar lopen we hier, Marga?
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij loopt hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen tot Drenthe.
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe wil je dijkgraven, Marga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met de vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclave. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is. Hoor. Het is een zaak van de ministers dan. Hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echt een Nederlandse fenomeen, hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Jazeker. De wortels
0: denk
1: van onze
0: aan Hollands, zie ik trage rivieren, hè, Maasman.
1: Ja. Wist jij dat waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, maar daar zit ik ineens over nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen. Maar ben jij wel een Drents?
0: Oh, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen. Ja. En Harry, hoe dat zit.
0: Maar met een beetje Drents accent
1: maar
0: wel.
1: Dat mag, ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor de dijk. Onderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats de zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
0: Ja.
1: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En aan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen.
2: Them that's got shall have, them that's not shall lose.

0: Yes, he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb je daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En, maar, ook, en waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus, die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufrates, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël, hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke... dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen in sommige delen van de wereld waar water echt een bepaalt of mensen kunnen blijven bestaan. En ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee. Dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en... En er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Dat de polar cap is melting en zo. Het is een soort van blues, maar dan wel gewoon kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus die tekst wordt wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders krijgen wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal er de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel. Dat,
2: ja, en ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 hebben we daar een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Vertel maar gewoon. Vertel hoe je dat ervaren hebt, weet je wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo. Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja. Maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken, want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds, je maakt nog steeds mooie gedichten. En je hebt toneelstukken geschreven en columns. En je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want dat is een hele leerzame tijd. En ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: Hoewel dat natuurlijk ook een beetje, dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant, eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal ingezet. Hè? Ik bedoel, het gaat nou even over in Drenthe, dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus, Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook. Omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook boven op de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van buurt in het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo, en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn
1: toch veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja,
1: daar vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: en in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar had je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. En het bouwen van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wat van overtuigd.

0: Weet je wel, het is één Zuid-Laan en ander ligt al aan elkaar. En die hele mooie S die aan de ene kant van Ann, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens, doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van de materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nood aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor. Het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat.
1: Precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort enzovoort. Ja. Ja. Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar
1: ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar
0: ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Je moet nou een beetje van die en die kleding aan hebben. Ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moet ik constateren dat hier dus echt ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoggeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. En wat staat je eigenlijk, wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtst bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld?
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld?
0: Nou, zo wil ik niet gaan, nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daar voor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van ga je ervoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder of?
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die erbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van, hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja. Ja,
1: dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30 mei of zo.
0: Ja. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zegt van maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo.
1: Ja. Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat fladder. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes

0: Zo die dan een beetje bij elkaar kunt zetten en dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Ik heb wel eens losse flodders dat ik ergens iets opvang. Ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek mij een keer verteld heb onder in de Spiegel in Groningen dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad inging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in onder genot van een bolletje natuurlijk. Maar zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Ja. Maar er zijn ook, de mooiste ding heb ik eigenlijk in 1 keer zo opgeschreven.
1: Ja,
0: dat is heel raar, dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf en dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat
0: is helemaal vreselijk.
1: Maar ben je ook aan... Ik ben ook wel eens aan 3 dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan... Maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk. Dat.
0: Ja. Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Nee. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van is het correct of niet. En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan staat er gewoon, en er staat ook echt weg waar het wegkomt. Je dus booze hebt, dus drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooien en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt. Ja, dus dat is wel leuk en zo. Ja. Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan, dat is altijd mooi om een ik weet niet welke je wil doen, dat moet je zelf.
0: Ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten, want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap en we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat...
0: Nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over, dat is in Drents. Maar het gaat over dat wij de boel allemaal zo netjes maken in ons landschap. En dat daardoor zoveel authentiek verloren, het authentiek verloren gaat. Er zit ook een woord in, dat is een misschien niet te begrijpen woord voor mensen die geen Drents kennen. De vredings, dat is de afrastering.
1: Ja.
0: De vredingsfut, hè, dat is de afrasteringen weggehaald worden. En waar het gedicht zich ook vooral over, waar het gedicht zich tegen keert, dat is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma, nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoond. Het land egaliseert, zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kaant. De vredingsfut. Geen kampie en geen tip, geen zandpad tussendeur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de ormd, het gedempte tikken van het wijde apparaat. S'nachts slingert wij witte linten van locht, om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder boom, tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. Maar, en we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij. Want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe vind ik. Daar bij Anlo en Annen. Daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal. Oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Dan kun je van ver af als wij met de auto. Hè, en het is een beetje... En er is geen maan of zo. Dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België. Want daar hebben ze alle highways, dus alle autobanen hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja,
1: maar dat
0: hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven. Ja. En zo. En dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus daar ben ik wel met hem eens en met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marian Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En in het midden, of bijna in het midden, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger en een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst, wat Ger die lust ook nog wel een borreltje, om dus een bijpassende titel te maken, of een bijpassend liedje, niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze, dat is broer drank, betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met het probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb dat een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan een tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je, je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Ben eigenlijk vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Het is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met de donker. En brother booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren, let's call for drinks and kick away these blues. Laten we de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laten we maar achter iedereen aanlopen. Er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer. Dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come. Brother Booze. Without hesitation. You're softly sneaking into this song. En ja. Dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken. Hè, lijkt mij. Want dit is... Ja, toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze, de tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Rollo, Blues Radio Drenthe.
2: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Carrie Underwood uit Oklahoma scoorde met haar debuutalbum Some Hearts meteen een nummer 1 hit in Amerika. Het was zelfs het best verkochte debuutalbum aller tijden. Deze single komt van dat album en dit werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Carrie Underwood, Jesus Take the Wheel.

Carry Underwood, Jesus, Take the Wheel. Oma Dykes, dat is een bluesgitarist uit Mississippi, maar hij opereert al jaren vanuit Austin, Texas. En dit komt van het album Hard Times in the Land of Plenty. Omar en de Howlers, Leanne.

Omar en de Howlers, Leanne. Brad Paisley uit West Virginia heeft 35 top 10 singles in Amerika en maar liefst 20 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Brad Paisley, We Danced.

0: Brad Paisley, We Danced. Dave Matthews uit Virginia was barkeeper in Miller's Bar in Charlottesville. Hij nam voor de grap een paar demo's op en even later stond hij met zijn nieuwe band op het Earth Day Festival in Charlottesville. En toen ging het snel. Intussen heeft hij 98 albums gemaakt, 33 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit was een nummer 1 hit voor de Dave Matthews Band, Every Day.
1: Pick me!

The Dave Matthews Band, Every Day. Tim McGraw, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. 10 van zijn albums werden nummer 1 hits in Amerika. En hij heeft ook nog 25 nummer 1 hits met singles. Hij is getrouwd met country zangeres Faith Hill. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Tim McGraw, Don't Take the Girl.

Tim McGraw, Don't Take the Girl. Sheryl Crow, dat is een singer-songwriter uit Missouri en ze verkocht al 50 miljoen albums. Ze begon als achtergrondzangeres bij Michael Jackson, Stevie Wonder en Don Henley. Ze had een relatie met Eric Clapton, de acteur Owen Wilson en wielrenner Lance Armstrong. En daartussendoor had ze ook nog tijd om 20 albums te maken. Ze scoorde 39 hits en 7 nummer 1 hits in Amerika. Sheryl Crow, Redemption Day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Be Right Here van Blackberry Smoke is het album van deze week. En Blackberry Smoke is een rockband uit Atlanta, Georgia. De band is actief sinds 2010 rond zanger Charlie Starr. En dit is het 8e album opgenomen in Nashville met topproducer Dave Cobb. Blackberry Smoke, dikke hole.

Blackberry Smoke, Dig a Hole. Rodney Crowell uit Houston schreef nummers voor Waylon Jennings. Blackberry Smoke, Dig a Hole. Rodney Crowell uit Houston schreef nummers voor

Rodney Crowell, After All This Time. Bluesgitarist Buddy Guy uit Chicago heeft een nieuw album, The Blues Don't Lie, opgenomen in Nashville met producer Tom Hambridge en een groep topmuzikanten, organist Reese Winans, basgitarist Michael Rhodes, gitarist Rob McNally en pianist Kevin McKendry, plus de vocalisten Mavis Staples, Elvis Costello, James Taylor en Jason Isbell. Buddy Guy, Well Enough Alone.

Buddy Guy, Well Enough Alone. Singer-songwriter Lee Brice uit South Carolina heeft al 8 nummer 1 hits in Amerika en daarna schreef hij ook nog hits voor Garth Brooks, Eli Young en Adam Gregory. Ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Lee Brice, A Woman Like You.

Lee Brice, A Woman Like You. Michael Bolton uit Connecticut was de zanger van de rockband Blackjack, maar hij ging solo verder als balladzanger en dat deed hij werkelijk heel erg goed, want intussen verkocht hij al 75 miljoen albums en hij zong duetten met Patti LaBelle, Ray Charles, Wynonna Judd, B.B. King en Percy Sledge. Hij maakte 27 albums, hij had 35 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Michael Bolton. To Love Somebody.

Michael Bolton, To Love Somebody. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lone Star, dat is een country rockband uit Nashville, al komen de bandleden uit Texas. Dit was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 5 in Engeland, 10 in Noorwegen, 11 in Nieuw-Zeeland, 17 in Schotland, 19 in Australië en 25 in IJsland. Lone Star, Amazed.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Blues Night in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Blues Festival in Hoogeveen. Daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Seth Jordan, van Capmo. Maar we begonnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That en door van Living for the Ones.

Een geweldige, stevige cd, de nee cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Het laatste album, dat was 6 jaar terug. Dus blijde dat er weer een neewerk is van Bonnie Raitt. Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Cap Moore, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Cap Moore met 62 Chevy.

de 62 Chevy van Cap Mo van de CD Good To Be. Mooie CD, nette CD, prima CD. 16 april, afgelopen maand, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of dat, hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, ik denk 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, een land van toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaar stond bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in de 60e jaren. En later heeft hij solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zouden blijven hangen, zeg maar. Armer Deepy, Noogstrand, dat soort nummers. De Bluesnight die was in Grunning, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. En door is net een nieuwe cd van u te komen van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk, en door van het nummer No History.

No History. Dat was van de CD van The White Buffalo, de CD On The Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de CD van haar die heet Bitches Blues. En door van het nummer Still Alive and Well. Ja.

Ja, zo duurt het bij hun. Still Alive and Well. Seth Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Harry's Blues, dat luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuban Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. 2 jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En door op zijn versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt op zaterdag om 11 juni op het Holland International Blues Festival. Uitstekende bluesman. Jong vent nog trouwens van de 9e generatie bluesmensen. Dus zeer de muiten weer. Nou, Sonny Boy Williamson, dat is uiteraard de oude generatie. Man die, hij leefde in Tutwiler in Mississippi. Met Harry Muscat ben ik ooit uiteraard best in graf geweest, maar ook best in zuster die nog in Tutwiler woonde. En toen bleek hij wel dat een beetje merkwaardige mannen was moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Ja. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zag eens uit te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson II, moet je eigenlijk zeggen, hij het goed wil doen, want er was al niet meer die naam toen hij die naam aannam. Uit 1963, toen zat hij nog bij Chess Records en daarvoor zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd dat er een mooie grafsteen kwam bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar als Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuby and the Blizzards uit 1969 van de LP Apple Knockers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Musquet. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speler. Hij had drie grote namen, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuby and the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

1968. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deijnum in dit nummer van Sonny Boy Williamson, uitgevoerd door Cuby and the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards, Herman Deijnum uiteraard de bas en Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Dauphur zat Hans Waterman zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die, er waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar. Hij heeft zijn 22e album uitgebracht. Het album A Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues. Dat is Doug McLeod van de CD A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard, die bent er nog wel bij. En ze hebben een CD opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun de bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste CD uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar, okay. That ain't new. You can't get past it, right? That ain't new to pass.

Down, Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, hè, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opgenomen in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Blues Festival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben het niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt het er nog gelukkig toch weer van. En dat is niet een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Whalen Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oldermeesten van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama. Rock.

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat het toch wel heel goede lust heeft naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maakte je een variatie op en dan zette je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Domme dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Begint om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022. Maar we kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. En die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Door is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Marvin Lee Adday uit Texas werkte samen met songwriter Jim Steinman en producer Todd Rundgren. En dat bleek een ideale combinatie, want Meatloaf werd een wereldster. Hij overleed aan de gevolgen van COVID. Meatloaf, Bad Out of Hell.

Meatloaf, Bat Out of Hell. Asia, dat was een progressieve rockband uit Engeland met gitarist Steve Howe en Geoff Downes uit Yes. En de drummer was Carl Palmer. Hij kwam uit Emerson, Lake & Palmer. De zanger is John Welton. En ze hadden een top 10 hit in Amerika. Asia, Heat of the Moment.

Asia, Heat of the Moment. GTR, dat was een Engelse superband die slechts een paar maanden actief was met Genesis-gitarist Steve Hackett en de gitarist van Yes, Steve Howe. De zanger was Max Bacon en na één album was het alweer afgelopen. GTR, When the Heart Rules the Mind.

WTR, When the Heart Rules the Mind. Kansas, dat was een Amerikaanse band met zanger Steve Walsh. En de band werd ontdekt door platenbaas Don Kirshner. En dit was de eerste grote hit voor Kansas. Carry On, Wayward Son. Carry

Kansas, Carry On Wayward Son. Argent, dat was de band van toetsenist Rod Argent. Hij kwam uit de Engelse 60s band The Zombies. De basgitarist is Jim Rodford. Hij kwam uit de Mike Cotton Sound. Drummer Robert Henrit zou later jaren bij de Kings spelen. En gitarist Russ Ballard kwam uit de Unit 4 Plus 2. En dat was een top 10 hit in Engeland en in Amerika. Argent, Hold Your Head Up.

Sergeant, Hold Your Head Up. Atomic Rooster, dat was een Engelse band die werd opgericht door organist Vincent Crane en drummer Carl Palmer. En zij kwamen beide uit The Crazy World of Arthur Brown. En ze gingen verder met gitarist en zanger John Cann. En dit was een top 20 hit in Engeland. Atomic Rooster, Tomorrow Night.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Javu van Tom Hambridge is het album van deze week. En Tom Hambridge is een drummer die altijd de drums speelt op iedere plaat die hij zelf produceert. En op dit nummer is de gitarist het wonderkind uit Mississippi, Chris Stone Kingfish Ingram. Tom Hambridge, Blues Don't Care.

Tom Hambridge, Blues Don't Care. Uriah Heep uit Londen, dat was de band van de gitarist Mick Box en zanger David Byrne. En de naam kwam uit het boek David Copperfield van de auteur Charles Dickens. Het komt van het album Salisbury, Uriah Heep, Lady in Black.

Uriah Heep, Lady in Black. Bad Company werd opgericht door zanger Paul Rodgers en drummer Simon Kirk. Zij zaten eerder samen in Free. Gitarist Mick Rells kwam uit Mott de Hoepel en basgitarist Boz Burrell kwam uit King Crimson. Dit was de eerste hit voor Bad Company. Can't Get Enough.

Bad Company, Can't Get Enough. Trapeze uit Birmingham, dat was de band van zanger John Jones. En de band kreeg een contract bij Threshold Records. Dat was het platenlabel van de Moody Blues. Maar na 6 albums viel de band weer uit elkaar. En basgitarist Glenn Hughes werd later succesvol als soloartiest. Trapeze, The Loser.

0: I'm a loser. I'm a loser. Yeah.
1: Trapeze, the loser. Brownsville Station, dat was een band uit Detroit met gitarist Cub Coda en zanger Michael Lutz. Dit was de enige hit van de band en het nummer werd later nog gecoverd door Motley Crue. Brownsville Station, Smoking in the Boys' Room.

Brownsville Station, Smoking in the Boys' Room. Kent Heath uit Californië had een hit met een cover van blueszanger Wilbert Harrison. En op dit nummer zijn Bob Hyde en Al Wilson nog van de partij. Intussen zijn ze beide overleden. Kent Heath, Let's Work Together.

Can't Hate. Let's Work Together. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. 10 Years After, dat is een roemruchte band uit Nottingham onder leiding van gitarist Elvin Lee met organist Chick Churchill, basgitarist Leo Lyons en drummer Rick Lee. Dit werd een top 10 hit in Engeland. 10 Years After, Love Like a Dream.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
2: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zag ik net een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge, dat, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
3: Het is hier een vrij vochtig landschap. Maar wel vruchtbaar dan weer.
2: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En ik rijst dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Het is een beetje mee te vergelijken in. Ja, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land. Hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je mee kunnen vergelijken dit?
3: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje veen koloniaal gebied is?
2: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier, zo, anders zitten die mensen direct met de voeten in het water.
3: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op poltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
2: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt steen en dingetje met een. Dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
3: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de krafvis kweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendoor zie je ook nog de oliewinning. Hè?
2: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
3: Lake Charles.
2: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor. En dit, naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een ja-knikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
3: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
2: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè? Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou toch niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
3: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
2: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
3: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg rijdt, alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
2: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
3: Natuur is hier tamelijk weelderig.
2: Het is van vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. En ook heel veel water, bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen? Voilà.

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoort u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze mee doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat, kun je zeggen, in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is opgeknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces over gevoerd te zijn. Van
0: ja, wie grote oliemaatschappij, geloof ik, dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomt is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis, in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew, die door in 1992 gezolden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling. Een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren. En een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there was a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island

0: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè. La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Tesh, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven, hè?
1: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat de statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in his episch gedicht van dezelfde naam.
0: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk van verhaald worden van de Acadians.
1: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
0: Exodus.
1: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
0: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Tesh.
1: Ja.
0: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van een gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En door is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
1: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar
0: het is... We zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
1: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet. Die mensen moeten ook wat hebben.
0: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
1: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier weer een perkje hier zo. Een prachtige mooie rode bloem.
0: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
1: Ja. En wie staat hier?
0: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn doen wij.
1: Ja. Nou, dat is Pontificalia.
0: Meneer Jan in elk geval.
1: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontif. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
0: U loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
1: Grote pilaren, door eigenlijk, het is ja, oud-Grieks, hè, of tenminste nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
2: Mister,
0: can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
2: I really don't know.
0: No? You're not from here?
2: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them, really.
0: They should play somewhere here.
2: I have no idea.
0: No idea?
2: No, sir.
0: Okay.
1: Thank you.
2: The guy over there that's working on the tune.
0: Yeah. Komt het los, werd van niks.
1: Nou, dat maak je wel meer mee. Want in Houston vroegen we de weg aan aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
0: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Tish, met hier achter de stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
1: Ja, ja, ja.
0: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
1: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
0: Ja.
1: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
0: Vreselijke groep.
1: Ja, het is allemaal...
0: Vreselijke
1: toeristen. Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest dat zijn Amerikanen.
0: En al die bussen die...
1: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
0: En die blief maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
1: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt... vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar,
0: het park. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat bergt net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als je een beetje mee wilt tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
1: Ja.
0: Heb je het getingel al?
1: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
0: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
1: De oak, de Evangeline oak, ja.
0: Van de beide personen Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 gelieven die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
1: Ja.
0: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet en toen zei hij, je trouwt met een ander.
1: Ja.
0: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
1: Ja.
0: En toen heeft ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
1: Zo zegt het verhaal.
0: Zo stierde het in het gedicht, ja.
1: Ja, dat is een prachtige boom. Hele mooie. Hele beste. Riviertje op de achtergrond.
0: Zo zit mij op.
1: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
0: Die verrekte rotbus hier.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Eerst maar wat doneren, niet?
0: Ja. Doe er maar even wat geld in.

0: Okay.
1: How y'all doing? Right.
0: Thank you.
2: Good.
0: Thank
2: got
0: you.
2: A good song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
0: You sit here every day?
2: Yes, except Sunday. Mm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
3: And how many years you doing that?
2: It's been 5 years we've been doing this.
4: We're known all over the world.
3: Yeah.
5: I know that.
3: Yeah, I know that. Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
2: Where are you from?
3: From the Netherlands, Europe.
2: Oh,
3: Netherlands.
2: Yeah, yeah.
3: Yeah. Amsterdam, you know?
5: Amsterdam, the Netherlands.
2: I see you bought you one of those t-shirts.
3: Yeah, we've been by Marc Savoy.
2: Marc Savoy.
4: Marc Savoy. Yeah.
3: We've been there too.
4: And we've
3: been
4: to good music.
3: Mm-hmm. Oh, Acadian Museum in the US.
2: Marc is a musician also.
3: Yeah.
0: What kind of accordion do you play?
2: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown.
3: Uh-huh.
2: The best musician there ever was.
0: Is it the handmade?
2: Handmade.
6: Lake Charles, Louisiana.
2: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine.
3: Mm.
2: But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
3: Uh-huh. It's a collector's item.
4: Right.
2: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
3: Uh-huh.
0: Wel een gezellige boel zo, hè?
3: Ja, er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Zij zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. Dat kan ik me wel voorstellen. Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier
0: gewoon. Hier wel, ja.
3: Ja.
0: Ik denk dat ze een mooie stuur verbinden hebben vandaag.
3: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
0: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
3: Ja, dat ziet er. En die lieden die ze zingen. Het lied wat ze net ten gehoor brachten, dat stamt uit 1920. En dat is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
0: Ja.
3: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
0: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Prachtige mooie
3: rivier.
0: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot meneer Messing. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
3: Ja, een soort van...
0: Voor dit gebied eigenlijk, hè?
3: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugar cane.
0: Ja.
3: Dus de suikerriet werd vervoerd.
0: Buitengewoon vrije plaats hier.
3: Ja, en de hele mooie plek zelfs.
7: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: Six.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De formatie Musquet was een iets wat onderschatte band met gitarist Erwin Java. Dit nummer werd geschreven door gitarist Lonnie Mack en het was eerder ook al opgenomen door John Mayall en Chris Farlow. Musquet. Tough on me, tough on you.

Los Angeles en hij kon als bluesgitarist niet leven van de blues. En daarom werkte hij part-time als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij zelfs het huis van Neil Diamond, die geen idee had dat zijn bouwvakker een groot gitarist was. Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home.

Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home. Twee bluesgitaristen, Jimmy Thackeray uit Pittsburgh en John Mooney uit New Orleans, namen samen het album Sideways in Paradise op in Jamaica. Het is een bewerking van een oude Percy Sledge hit. Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time.

Jimmy Thackeray en John Mooney, Take Time. Rory Block uit New York nam haar album Angel of Mercy op met steelgitarist Dan Duckmore uit de band van Linda Ronstadt, pianist Richard Bell uit The Band, mondharmonica-speler John Sebastian uit Love and Spoonful, gitarist Brandon Crooker werkte bij Eric Clapton en Jerry Marotta was de drummer van Peter Gabriel. Rory Block, Angel of Mercy.

Rory Block, Angel of Mercy. Het is een compositie van zanger David Clayton Thomas voor het album More Than Ever van Blood, Sweat and Tears. Het album werd geproduceerd door drummer Bobby Colombi en het werd opgenomen met twee gastgitaristen. Eric Gale, dat is niet Eric Gales, de bluesgitarist, maar Eric Gale is een studiogitarist uit New York, en met Hugh McCracken. Blood, Sweat and Tears, You're the One.

blood, sweat and tears, you're the one. De Franse rock'n'roll zanger Johnny Holiday was tevens een goede blueszanger. Het album Rough Down nam hij op in Amerika met drummer Richie Hayward uit Little Feat, organist Chuck Leavell uit The Allman Brothers Band en later The Rolling Stones, pianist Bill Payne, ook uit Little Feat, de blazers van Roomful of Blues, mondharmonica-speler Lester Butler en de Canadese blueszanger Colin James als gitarist. Johnny Holiday, Fool for the Blues.

Johnny Holiday, Fool for the Blues. De Paul Butterfield Blues Band, dat was de eerste blanke bluesband uit Chicago, met zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield, gitarist Elvin Bishop, saxofonist David Sanborn en organist Al Cooper. Het komt van het album In My Own Dream. Het is een compositie van basgitarist Bugsy Malk en hij zingt het nummer ook. Later was deze Bugsy Malk actief in de band van Todd Rundgren. De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blues.

De Paul Butterfield Blues Band, Morning Blues. Dave Weld en The Imperial Flames, dat is een band uit Chicago rond gitarist Dave Weld. Hij was ruim 10 jaar de gitarist bij Little Ed en The Blues Imperials, maar eind jaren 80 begon hij een eigen band met zijn vrouw Monica Mirren als zangeres. Het komt van het album Slip Into a Dream. Dave Weld en The Imperial Flames, Walk On Down.

Dave Weld en The Imperial Flames, Walk On Down. Nick Moss en de Fliptops, dat is een band uit Chicago. Rondzanger Nick Moss, gitarist Gary Hunt, gitarist Eddie Taylor Jr., die eerder actief was bij Buddy Guy, Eric Clapton en Billy Gibbons. Pianist Barrel House Chuck, hij speelde bij Hubert Sumlin, Otis Rush, Buddy Guy en Mississippi Heat. En drummer Bob Carter was actief bij de Mighty Blue Kings, Studebaker John en Sunnyland Slim. Het komt van het album Play It Till Tomorrow. Nick Moss en de Fliptops. Married Woman Blues.

Nick Bos en de Fliptops, Married Woman Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Sam Cooke. Het was een grote hit voor The Animals en bijna alle bluesbands speelden het nummer live of namen het wel een keer op. Dit is een soulzanger uit Memphis, Eddie Floyd. Bring it on home to me.

0: Alleen Stok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen uit de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat nee, waar ik uit te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Sierra Kaya Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

Queen of Mean van Albert Cummings van de CD Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Lewis, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe CD, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij dat het allemaal een klein beetje te vullen we misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe CD en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan, ja, aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje vooruit naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is, want haar ouders die werken op de leeftijd. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is, want haar ouders die werken op de legerbasis in

Dit soort muziek, dat is goed in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Should Have Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster. Ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet. Maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weer van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die er in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werken er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind. Maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen. Van deze band van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar als dit heel gevarieerde repertoire van G.T. Cale, van John Lee Hooker. En zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor. Tussen 6 en 7 op zondag. En op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzards, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzards uit 1997, de titelstuk van de cd Traveling with the Blues.

Ja, dat kwam erachteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry, Muske, QB and the Blizzards. Met John Legrand op mondharmonica. En met de Blazers erbij. Live opgenomen. Dat is wat Harry Muske altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nog zijn eigen naam toe. Harry Muske, de Muske Gang. Dit is van de CD... LP, want vandaag zit in die titel. Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van, van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En nu de bracht op het Nova Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En ja, heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 1991 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar het doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoonsolo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad. Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn, die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Want die geweldige nummers schreef hij was The Dark End of the Street, The Letter van The Box Tops, Cry Like a Baby ook van The Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar kwam hij uit met een nieuwe cd, Living on Mercy. Prachtige cd en daarvan Edge of Love.

Man van de oude generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte, soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Sadler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 Unit komt van Jason Isbell en daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede CD die u gebracht heeft, onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Settler Faden van de CD Anybody Out There Next to You. Settler Faden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene blide is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, door maak hij ook duidelijk wat hem, wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Ja, dat hoort ook bij 2020. De verkiezing van een nee-president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet geworden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee-cd, Uncivil War. En daarvan het nummer wat bekender worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

geleidelijk aan fade weg. Shemekia Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk is een tweede generatie blues. Hun vader, Johnny Copeland, en dan zij, Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Haar is Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old werk, de basis van de blues. We besluiten met heel neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Red Miller uit Austin was de zanger van Old 97's. Als soloartiest stond hij in het voorprogramma van Roseanne Cash en Chris Isaak en tegenwoordig runt hij de band Sleepy Heroes en woont hij in New York. Hij maakte 9 soloalbums. Red Miller, World Inside the World.

Red Miller, World Inside the World. De Domino Kings, dat is een honky-tonk en rockabilly band uit Missouri. En Merle Haggard en Buck Owens waren hun grote helden. En alles draait om zanger, gitarist en componist Steve Newman. Het komt van het album Live and 20, The Domino Kings, Letting Go of You.

The Domino Kings, Letting Go of You. Bobby Hatfield, dat was de zanger van de wereldhit Unchained Melody van The Righteous Brothers. En evenals Bill Medley hield hij zich ook bezig met soloprojecten. Dit komt van zijn soloalbum The Other Brother, Bobby Hatfield, Crying in the Chapel.

Tommy Lee Cook, Birds and Bees. Curtis Salgado uit Oregon stond model voor de film The Blues Brothers. Hij was de zanger en mondharmonica-speler van de Robert Cray Band, Broomfield Blues en Sultana. En dit komt van zijn soloalbum Damage Control. Curtis Salgado, The Longer That I Live.

0: Curtis Salgado, The Longer That I Live. Tom Russell uit Californië kwam via Canada, New York, Ierland, Frankrijk en Noorwegen in Texas terecht. En daar schreef hij een prachtig nummer over de teleurgang van rock'n'roll pionier Bill Haley. Tom Russell, Haley's Comet.
1: Do you know who I am, said Bill Haley.

Tom Russell, Halley's Comet. Melford Milligan uit Texas was de zanger van Storyville en daarna ging hij verder met de Melford Milligan Band. Op het album Rides Again staan covers van Otis Redding, James Taylor en Merle Haggard. En dit is een klassieker van Freddie King, de Melford Milligan Band, Palettes of the King.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southernality van A Thousand Horses is het album van deze week. En als op de hoes van het album Dave Kopp als producer staat vermeld, betekent dat een garantie voor kwaliteit. Want Dave Kopp is hot als producer in Nashville en hij heeft de artiesten voor het uitkiezen. A Thousand Horses, Tennessee Whiskey. She lay

A Thousand Horses, Tennessee Whiskey. Paul Carrack uit Sheffield kennen we van Ace, Squeeze, Roger Waters, Paul Young, Mike and the Mechanics en Roxy Music. In 1980 ging hij solo verder. Hij heeft intussen al 18 soloalbums gemaakt en dit komt van het album Beautiful World, Paul Carrack, Perfect Love.

Carrick, Perfect Love. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco en hij speelt jaar in jaar uit 6 of 7 avonden per week. Want bluesmuzikanten moeten in Amerika heel hard werken voor weinig geld om ervan te kunnen leven. Tommy Castro, Just a Man.

Tommy Castro, Just a Man. De band Counting Crows uit San Francisco bestaat al sinds 1991 onder leiding van zanger Adam Duritz. De band maakte 14 albums, had 30 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. En het komt van het album Underwater Sunshine, Counting Crows, Meet on the Ledge.

Counting Crows, Meet on the Ledge. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Julian Sass, dat is een Nederlandse bluesgitarist uit Beneden Leeuwen. En hij is groter in Duitsland dan in zijn vaderland. Hij werd beroemd door zijn puristische wijze van gitaarspelen, waar echte bluesliefhebbers altijd naar hunkeren. Julian Sass, Blues for the Lost and Found.

0: Pippi Delta, de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek, die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb er ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus dit was ook een healer, zou ik maar zeggen.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef me ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
3: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
1: Nee hoor, ik ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je brood of Gelling, weet je wel. Die brood is dan wel beroemd geworden. Maar zo, het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven als hij dat gedaan heeft. En ja goed, en hoeveel mensen in deze muziek kunnen nou zeggen dat ze ervan kunnen leven? Ik bedoel, in Amerika zijn het er maar heel weinig geweest. Muddy, Howlin' Wolf, de grote naam, John Lee. BB, nou die moet ook, heeft ook heel hard moeten werken om als een onechte kinderen en die en die het huwelijk. Dus, ik bedoel, zo slecht heb ik het ook niet, weet je wel. Ik heb een redelijk huis hier, ik woon op een mooie plek. Nou ja, dat soort dingen.

0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat, dat die zaal allemaal nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En... het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Dan hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die de belang... Kijk, als het mensen goed gaat... dan dat is net zoals met die documentaire. Dan wil direct anderen dat ook gaan doen. En er komen de mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben wel een probleem gehad... maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, dat blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet willen. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons waren de bandleden, iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quoteje en het kwam in de krant en zo. Er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment, zoals Kees Jansma, nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

0: 72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want
1: dat had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip?
0: Nee, we moesten in Münster spelen en in de zaal bij de dierentuin en hadden we al een keer eerder gespeeld, maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager en die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen en die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En
1: Gelling en Musquet, die gingen apart.
0: Nee, wij zouden met die bus meegaan. En die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En toen had je een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om dat ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stonden bij de grens op ons te wachten. En die dachten dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En
1: de manager.
0: Ja.
1: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
0: Ja, Hans Lafaye, Helming van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook spelen met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Nou, ik woonde toen destijds in Assen en er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur en die zei van... Ja, ik kom even je auto opschrijven, je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zei, die meneer, ieder jong die laat de conservator beslag leggen op je spullen en je mag het niet eerder verkopen als dat, dat een uitspraak van een rechter is of zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hier in die had het accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is wel heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen, toen hij mij dat proces wilde, toen moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk en mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem... Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten ook niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds, want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

old-time love, like you throw away a rag.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als we beroeps werden, was het ook weer afgelopen. En ik moet je zeggen dat ik toen ook, toen ook ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was al die jaren. Dat waren tropenjaren geweest en zo. En toen sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Toen merk je dus wat je lichaam wat je donder had gezegd. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we een tijd lang niks gedaan. Maar kreeg ik, toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gelle en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. Of je krijgt er een zin aan en dan ging er weer iemand de staat weer om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter als je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar dat, op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. Als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl ik, als ik nou over nadenk, eigenlijk niks aanvond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, achter in de 20. Dus, ja.
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Wat, ja, had je nog plannen toen van, nou, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd om met een trio samen met Rob Hoekel wat te doen. Maar dat, Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met twee jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die had ook nog, die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Rob Hoeken en Hilco Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan, Brother Booze. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Couchel. En dat was een soort een beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen, ja, toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-roller naar Johan Derksen en zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk. Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch, want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in theater? Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zijn we bij, toen zei Johan Derksen van, ja, Henk A, die sponsort Roller JC, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, dan zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A dat hij dat wel wilde doen. We hebben die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet, die had ik sowieso niet opzij gezet. Dus, en zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen, dus dat doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: is het team over toe.
1: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van 2 meter sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
2: Ja, die opnames die had Herman Dijnem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het toen gespeeld werd.

0: chamou-o.
1: Shakedown.
2: En dan de muziek, de 2 meter sessie. In de oude boerderij, ja. Zullen we zeggen, in Grollo.
3: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want dat was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want, dan,
2: hoe bedoel je?
3: Nou, dat is dus, soms het... Is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus,
2: in welke zin?
3: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar dat kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
2: in aparte hokjes bij.
3: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed en ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan en die heeft Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de Earring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi, dus dat is dus wel oké en zo.
2: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
3: Nou, we moesten kijken, iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in 1 dag en zo. Dus hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liepen toch 4 cameramensen rond en zo. Dus,
2: en heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
3: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen gewoon. Het is een compleet andere... Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was... met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten repeteren. Ja, dat is een wereld van verschillen. Hoeveel mensen hier wel niet op toe liepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n 5 en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor. En dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buur, de gebroeders Enting. Aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en wat klaarmaken en zo. Die deel waar het op gedaan is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden.

0: Blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, ja, dan is de, dan is er een ook een, wat er een steen onthult met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosché. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een beperkt aantal genodigden.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, die steen gaat wordt onthuld met een stukje tekst van Window of My Eyes midden in het bos. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dan is het s'avonds heb ik nog een... in het café Hofsteen. Ik wilde dat niet zo groot doen en zo. Ik heb, toen ik 50 was, heb ik een heel groot ding gegeven. Maar aan het eind van de avond, toen wist ik eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest iedereen een hand geven, dan moet je met iedereen praten. En ik heb nou gedacht, dat ging ook over heel veel mensen. Laat me maar een café doen, een café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lagere school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb. Mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven me een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden wouden ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld en waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld en dat ik verder geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
0: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
1: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan... God ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat dat gebeurt en... Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus toch wel wat betekent gewoon.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt? Zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat ik dat wel heel snel doorheb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik dan het beltje ben neergehoord. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat wel een boel energie vanuit van die band. Dus, en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn al wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zo ver zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand. Kijk, als er twee jongens afvallen of zo, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook. Want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk. Wij zijn wel vrienden. En Erwin en ik, die al in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand daar had zitten waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig dat allemaal kan.

0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of je
0: dat
1: helemaal goed hoor.
0: Ja, volgens mij wel, man.
2: Tekst, nu ben ik weer met tekst bezig om ernaar eens naar te kijken. Ik ben met logisch bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen, wanneer we dat en dat kunnen doen. We moeten in de toekomst weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang, daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
3: Nieuwe plaat?
2: Nou ja, dat nieuwe CD. Nieuwe CD, ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
3: Daniel Logisch,
2: omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal wel aardig uit, dus dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
0: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, zeg ik.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in, ja. Natuurlijk. Ik kan niet even zeggen, Chris was gestreept van me door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laten we zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 14:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. En dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Maar met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaar en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Journey, dat was een Amerikaanse rockband met zanger Steve Perry. Het komt van het album Escape en het werd een top 10 hit in Amerika. Journey, Don't Stop Believing.

Journey, Don't Stop Believing. Mr. Big, dat is een Amerikaanse band met gitarist Paul Gilbert en zanger Eric Martin. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en het eindigde op 2 in de Engelse hitparade. Mr. Big, To Be With You.

Mr. Bake, To Be With You. Manfred Mann, dat is een toetsenist uit Zuid-Afrika. Hij scoorde grote hits in Engeland samen met zanger Paul Jones. En dit komt van het album Somewhere in Africa van zijn nieuwe band Manfred Mann's Earth Band. En het werd een grote hit in Amerika. Manfred Mann's Earth Band, The Runner.

Manfred Mann's Earth Band, The Runner. John Wade, dat was de zanger en basgitarist van The Babies, een Engelse band die heel populair was in Amerika. En dit is een solo-opname van John Wade. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, een top 10 hit in Engeland. En later maakte hij bekend dat hij het nummer in 5 minuten had geschreven. John Wade, Missing You.

John Wade, Missing You. Magnum, dat is een band uit de Engelse Birmingham met zanger Bob Catley en gitarist Tony Clark in. En dit komt van het achtste album van de band, Magnum, Start Talking Love.

Magnum, Start Talking Love. Magnum, Start Talking Love. Thunder werd opgericht.

Thunder, Love Walked In. REO Speedwagon uit Illinois werd opgericht door drummer Alan Gretzer en manager Irvin Azoff. En deze Irvin Azoff was tevens de manager van The Eagles. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Vu van Tom Hambridge is het album van deze week. En Tom Hambridge is ook de producer van Joe Bonamessa, die op dit nummer de gitarist is. En verder produceerde hij al albums van Susan Tedeschi, George Thorogood, Buddy Guy, Steve Cropper, Quinn Sullivan, Joe Louis Walker, James Cotton, Devon Elman, J.W. Jones, Mike Cito, The Royal Southern Brotherhood en Kenny Neal. Tom Hambridge, That's My Home.

Tom Hambridge, That's My Home. Zangeres Grace Slick was al 47 jaar toen ze met dit nummer een paar weken op één stond in de Amerikaanse hitparade. Starship, Nothing's Gonna Stop Us

Starship, nothing's gonna stop us now. Santana coverde een oude hit uit 1964 van de Engelse band The Zombies en gitarist Carlos Santana uit Mexico scoorde er een top 20 hit mee in Amerika. Santana, She's Not There.

Santana, She's Not There. Huey Lewis uit New York werd de zanger van The Clovers uit San Francisco. En in 1980 ging hij verder als Huey Lewis and the News. En dit was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. Huey Lewis and the News, Power of Love.

Huey Lewis and the News, Power of Love. Peter Cetera, dat was de zanger van de band Chicago, maar na 17 albums met de band koos hij voor een solo-carrière. En dit was zijn tweede nummer 1 hit in Amerika. Hij had al een nummer 1 hit gescoord met het duet The Next Time I Fall samen met Amy Grant. En dat is dan weer de echtgenote van Vince Gill van de Eagles. Peter Cetera, Glory of Love.

Peter Cetera, Glory of Love. Robin Beck, dat is een studiozangeres uit Florida en zij is te horen op albums van David Bowie, Alice Cooper en Leo Sayer. En dit nummer zat in een tv-reclame van Coca-Cola en daardoor werd het de nummer 1 hit in Engeland. Robin Beck, The First Time.

Robin Beck, The First Time. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rick Springfield komt uit Australië, maar in de jaren 70 verhuisde hij naar Amerika. En daar kreeg hij een rol in de tv-serie General Hospital. En hij maakte het album Working Class Dog. En voordat hij het wist wat er gebeurde, had hij een nummer 1 hit in Amerika. Rick Springfield, Jesse's Girl.

Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Negrito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Moet je nagaan. Wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dat is een man die al heel wat cd's maakt. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek en ze hebben rustig naar te luisteren, goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb, de cd Tricks of the Trade. Hij zegt op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928, liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat is aardig genoeg op zich. Maar hij zegt dan: White people got gasket, black people mass graves, and migrant farmers burned bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt, 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson, Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar, en die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En hebben een rondleiding had en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder, de cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago, dus niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat, groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Depp Rider van de CD Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Therini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequila Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede CD, Amerikaanse band trouwens. De CD Keep On en Whiskey Love.

beetje combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964. Van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt. Uit Texas, waar Buddy Holly vandaan komt. Bestaande uit Butch Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woont allemaal al jarenlang in Austin. Maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In ieder geval niet door Joey Lye. Jimmy Dale Gilmore zal ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in ieder geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tegenwoordig zou je dat denk ik niet meer doen. She belongs to me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She belongs to me.

De originele versie uit januari 1965. Bijna 57 jaar geleden. Maar nog eens, zo oud als dat nummer is. Van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en Alleman speelde heffen. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules, ik kan het bijna niet uitspreken. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En door is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Nick Grito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Ofsuk, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

titelstuk van de nieuwe CD van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie CD's uitgebracht heeft. En nou uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er vier nummers op staat. Soms staat er vijf op, maar in dit geval vier. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En daarmee zijn wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, de man, nee, aan, ik zeg John Prine, ben ik helemaal mis met, Neil Kazell. Neil Kazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door is een prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Craig Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: house in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Burt Bacharach. En Dionne Warwick had er al een top 10 hit in Amerika mee gehad. Maar de uitvoering van Aretha Franklin werd een top 5 hit in Amerika. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Het is een single van de Amerikaanse meidengroep The Toys en het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada en het nummer eindigde 5 in Engeland. Er werden ruim 2 miljoen singles van verkocht. The Toys, A Lover's Concerto.

The Toys, A Lover's Concerto. Het nummer is geschreven door de huiscomponisten van Motown Records, Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland. Het werd een top 20 hit in Engeland en in Amerika eindigde het nummer op 47 in de Hot 100. En dat was heel teleurstellend voor de Four Tops. I'm in a different world.

The Four Tops, I'm in a Different World. The Unit 4 Plus 2, dat was een band uit Londen met zanger Tommy Muller uit Liverpool en gitarist Russ Ballard, die later deel uitmaakte van Argent. Drummer Bob Henrit zagen we later terug bij Argent en ook nog bij de Kinks. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en Canada en het was ook een hit in Australië en Amerika. The Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay.

De Unit 4 plus 2, Concrete and Clay. Het is een protestsong van James Brown en hij schreef het nummer na de dood van Martin Luther King. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Say It Loud.

James Brown, Say It Loud. Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield, schreef een Engelse tekst voor een Russisch volksliedje uit 1883. En het werd opgenomen door een Australische folkband. En het werd de nummer 1 hit in Engeland, Australië en Ierland. The Seekers, The Carnival is Over.

The Seekers. The carnival is over. Dark End of the Street, dat was de ultieme hit voor James Carr. En dit is zijn 13e single en dat nummer eindigt op 39 in de Amerikaanse hitparade, want Dark End of the Street werd nooit meer geëvenaard. James Carr, Freedom Train.

James Carr, Freedom Train. Het is een single van Georgie Fame en The Blue Flames en het werd het nummer 1 in Engeland en het nummer eindigde op 21 in Amerika. En hij speelde beroemde muzikanten in The Blue Flames, gitarist Joe Moretti. Hij speelde de beroemde gitaarsolo in het nummer Shaken All Over van Johnny Kidd en The Pirates en jazzgitarist John McLaughlin. Drummer Jimmy Nicol werd beroemd toen hij met de Beatles in Nederland toerde en een andere drummer maakte ook deel uit van deze band, Mitch Mitchell. Hij was later de drummer van Jimi Hendrix, Georgie Fame en The Blue Flames. Yeah, yeah.

Georgie Fame en de Blue Flames, Yeah Yeah. De single van Sly and the Family Stone stond 4 weken op nummer 1 in Amerika. En daarna verschenen er nog mooie covers van de staplesingers Aretha Franklin en Jeff Buckley. Sly and the Family Stone, Everyday People.

0: geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Firebreather van Skylar Rogers is het album van deze week. En Skylar Rogers werkt met producer Terry Allen, die ook al succesvol was met de blueszangeressen Theresa James en Trudy Lynn. Dit nummer gaat over haar huidige woonplaats. Skylar Rogers, Back to Memphis.

Nile Rodgers, Back to Memphis. Gene Pitney, dat was een succesvolle zanger en songwriter uit Connecticut. Hij schreef Today's Teardrops voor Roy Orbison, Rubber Ball voor Bobby V, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en He's a Rebel voor The Crystals. Hij overleed in 2006 tijdens een tour door Engeland. Dit nummer eindigt op 2 in Engeland en 9 in Amerika. Gene Pitney, I'm Gonna Be Strong.

Gene Pitney, I'm Gonna Be Strong. De Amerikaanse band Tommy James en de Shondells had grote hits met Money Money en Hanky Panky. Dit is een compositie van zanger Tommy James en het werd een nummer 1 hit in Amerika en er verschenen covers van Prince, Dolly Parton en Joan Jett. Tommy James en de Shondells, Crimson en Clover.

Tommy James en de Shondells, Crimson en Clover. De Drifters uit New York, dat was een band met beroemde leadzangers die allemaal solo verder gingen. Clyde McFadder, Benny King, Johnny Thunder, Lewis Price, Tex Walker, Jimmy Lewis, Rudy Lewis, Charlie Thomas en Johnny Moore. Dit was een top 10 hit in Amerika en in Engeland. De Drifters, Saturday Night at the Movies.

The Drifters, Saturday Night at the Movies. Het nummer komt van het album Sailing Shoes en het is een compositie van zanger Lowell George. En de topband ging min of meer ten onder aan de collectieve cocaïneverslaving. Little Feet, Easy to Slip.

Little Feet, Easy to Sleep. Barry Mann en Cynthia Wheel schreven het nummer voor The Righteous Brothers, maar producer Mickey Mouse van The Animals kreeg een demo en was meteen dol enthousiast en het werd een grote hit. 2 in Engeland en Canada en 13 in Amerika. En daarna verschenen er nog covers van Bruce Springsteen, Bon Jovi, Southside Johnny, Wynonna Judd en Alice Cooper. The Animals, We Gotta Get Out of This Place.

The Animals, We Gonna Get Out of This Place. Het is de opvolger van de hit 18. En deze eigen compositie van Alice Cooper werd opnieuw een top 10 hit in Amerika en een nummer 1 hit in Engeland. En de song werd gebruikt in de films Over the Edge en Dazed and Confused. Alice Cooper, School's Out.

Alice Cooper, School's Out. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door producer Burt Burns en de Vibrations uit Los Angeles eindigde op 26 in de Amerikaanse Hot 100 met het nummer. Maar een cover van de McCoys met de 16-jarige zanger-gitarist Rick Derringer werd een nummer 1 hit in Amerika. En deze Rick Derringer zagen we later ook nog terug bij Johnny Winter, Steely Dan en Cyndi Lauper. De McCoys, Hang On Sloopy.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
2: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
1: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
2: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
1: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drukte van je welste is door zo.
3: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenten en de vreemden, zullen we maar zeggen. Het is al die verschillende soorten mensen hier. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een heel toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en ik zie hier van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En kijk, daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo, iets.
4: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
3: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's erom. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessy straat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, een superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, die kinderen.
4: Zou je hem opsteken?
3: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
4: Dat is een soort één groot uithangbord.
3: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten als je hierop wil hangen? Heb je daar flauw benul van? Ik zou het niet weten.
4: Nee, wat zou een vierkante meer de grond hier niet kosten?
3: Ja, dat is... Dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen, 30.000 gulden voor een appartement hier betalen, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons, bij ons in Drenthe.
4: 30.000 per maand?
3: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
4: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
3: Ja, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane. En al die grote sterren in de jazz, eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
4: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
3: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
4: Ah, ja.
3: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook... Je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt je stapt je hotel uit en je kunt overal eten en je kunt alles kopen wat je wil.
4: Hij gaat maar genoeg geld hebben, hè?
3: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Dus misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling van wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende die, die wat te vieren hebben midden zo op Times Square.
5: I'm Tipper Newsboy.

0: Kan niet missen, Harry, hè?
1: Nee. Tom Waits.
0: Ja. Yeah. Yeah,
1: van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, wordt dat mooie nummer, The Train Song, yeah, is die ook, yeah, wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja. Yeah. 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we door verslag van. Het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat een echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan koor je simpelweg Udrenthe en dan sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. Zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens in oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als de Don't Walk steekt mij erover.
2: Ja.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet... dat moet je hier toch niet doen, want ze riep je gewoon van de zak.
3: Ja, we kunnen wel doorlopen, maar...
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet je ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou, nee. Ja,
2: ik zocht hier 42nd Street bij jazzclubs, maar het is zo lang dat kun je niet...
3: Ja, maar eerst dan de mooie
2: dan
3: nummer.
2: Moet je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, wanneer de cruist.
2: Maar dit is de nieuwe, ja, 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Ik denk dat die kamer nog moet.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we hem ons materiaal inkiekt. Ja. Laat maar inmaken, maar ze rieden weer de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, het heeft te maken met blue jeans.
3: Maar die hier volgens mij wel heel raar geklitst, dan wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen maakt hier geen flikker. Oh.
5: Put the fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with that stupid
6: fucking camera.
2: En wat zei u?
7: Wij zijn al boeren, moeder.
6: I'm sorry.
5: Je gaat nog filmen de
2: fucking dingen. Ja, ik heb de tering niet. Zo je schoof erin. Ja, die moet nou, maar dan heb ik hem erin verbakt. Voor deze beurs. Moet je aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ah, dat moet je laten staan.
3: Ja. Ze reageert hier wel iets anders, heb ik het idee. De bloeddruk zal wel een beetje hoger zijn hier.
2: Ja. Het is natuurlijk ook een... Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk... Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorschoot bij zijn appartement.
0: Ja, yeah, Central Park, ja.
1: Yeah. Nou, je hoort al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag, die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant, dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: thank you very much. Once again, have a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Hawkins. David Hawkins at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much. And enjoy the movie. Take care.
1: Dat is zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, wat te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans die begonnen is bij Art Blakey en de Jazz Messengers. 50 jaar terug. Maar een geweldig muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, dat past toch goed in New York als jazz staat, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk, er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord, maar echt te gek.
1: Dat muzikant gaat goed, zoals volgens mij.
2: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het, dit zijn niet de eerste de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de openlucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die mag niet voor de radio, maar even vermelden dat dat niet, toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè?
2: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door.

Ja, wat dat betreft kun je je hart wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch al die de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Finger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de jazz messengers op zaten. En, opgenomen door eigenlijk van afkomst van Nederlander Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Trek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje Arie, op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, horse, nou ja, verkeerde vriend, vaak pushes en zo. En veel reizen, ja, met die big bands en zo. En ja, maar geweldige zangeres. En een met heel veel, ja, fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse, toch?
1: Nee. Lady Day, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is, ja, de film die daarna... Ja,
1: het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kunnen we wel eens, ja. Ja. Ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt, trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de bottom line en de bitter end en al dat soort.
3: Dit is de buurt waar vroeger ook. Waar vroeger ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan ben je meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrappen.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel, ja, een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zo die kant door hem oplopen?
2: Ja, waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja. Torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Zo een beetje doen, een beetje denken aan Italië, allemaal die oversbuurten en zo. En aan Griekenland. Het is een beetje mediterraan lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel.
3: Het is toch wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. 40 jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen van de CD New York City Blues met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
2: Wij kijken hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. En daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar het is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Hofstede zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
3: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
2: Ja, het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen nog op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot is dat is. En daar is Amsterdam een dorp bij. Amsterdam een dorp bij.

Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit heeft weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eindelijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman, en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die, met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer om. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En of wat voor een goede muziek. En is belangrijk. Kloor. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. En natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk, zolang je mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En houd de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou dan, behalve die. We hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hè, door die lens heb gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel. Juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kunt spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bij stil, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk, maar een paar mensen waren die Drenthe spreuk. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opvalt. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusko.
3: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterummen kieken.
2: Ja, ze kieken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zo lang hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur,

0: Ik zie ook in de Amerikaanse film, als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders, daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je, we zijn nu bij het Heggebliemstorm, maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als we daar wel in komen, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van, bedoel ik, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt daar eigenlijk ontkend, die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
1: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa wil ik zeggen, wij hebben natuurlijk een veel andere cultuur en wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik haast willen zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
2: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
1: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
2: En ze mag verschrikkelijk graag, dat valt mee op de successen wezen. Er zijn ook allemaal lesies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
1: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en rijk. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een super harde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op een basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik eens op een bankje zitten. Dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken en redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
2: We hebben deze keer op de reis hebben wij het verschil, of we hebben de afstand overbrugd tussen het zuiden en het noorden. Maak je door verschil tussen?
1: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden, maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender en hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, wij zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, dat is van een andere orde. Dit is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje gezien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets, de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begint te zingen in Nederland. Maar dat is meer ja, op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Niet voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, als je dit boek deurleest, dan kon je ook tegen dat Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
1: Hey, neem alleen maar de naam.
0: Ja, ja.
1: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
0: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opname uiteraard op het Chess-label, waar recentelijk een prachtige

0: back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawn up there. Shawn up there.
1: Kunnen horen dat lang leden is.
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950. Oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van jazz eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En Muddy die heeft het gewoon nummer zet. Heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had een tamelijk lange nummer.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmensen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij het over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb. Ja,
1: ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy. Die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together. Muddy Waters.

0: Tja, Madonna van zingen, Harry.
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Nee, 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja.
0: Let's spend the night together. Opnum wel de Marcel Chess. Het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do is the blues is... Put a modern thing to it.
1: Ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal, het lezen van Muddy Waters, van de Stovall Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland, dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beto's, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Deur gewoon, Harry.

0: Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het oude Luxor Theater in Rotterdam was de favoriete zaal van Harry Musquet. Na de oorlog verbleef hij enige tijd bij familie in Rotterdam. En als hij daar optrad, kwam die familie altijd trouw kijken. Q.E. and the Blizzards, checking upon my baby.

0: till be over this town.
1: QB and the Blizzards, checking up on my baby. J.J. Gray en Movro uit Florida begon als een bedrijfsbandje en intussen staat de band op alle grote festivals in alle hoeken van de wereld. Alles draait om zanger, gitarist en componist J.J. Gray. Dit is een opname uit de Playhouse in Atlanta, Georgia. J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down.

JJ Gray en Movro, The Sun Is Shining Down. Tommy Castro en The Painkillers, dat is een bluesband uit San Diego. En tijdens een tour door Amerika namen ze het album Killin' It Live op. En die opnames werden gemaakt in New York, Californië, Texas. En dit is een opname uit het Wildwood Theater in Lake Orion in Michigan. Tommy Castro en The Painkillers, Anytime Soon.

Tommy Castro and the Painkillers, anytime soon. David Kogo, dat is een bluesgitarist uit Canada en hij nam het album Dine Under the Stars op in het Queen's Hotel in British Columbia. Het nummer is geschreven door B.B. King. David Kogo, Sweet Little Angel.

David Gogo, Sweet Little Angel. Dion uit New York had begin jaren 60 een wereldhit met The Wanderer. Er verschenen 101 covers, onder meer van de Beach Boys, Status Quo, Dave Edmunds en Delbert McClinton. En van de originele versie is weinig over nu Dion het nummer Bluesy zingt. Dit is een opname uit The Bitter End in New York. Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jaren de gitarist van de Nighthawks en tegenwoordig heeft hij zijn eigen band The Drivers. En dit is een opname uit Callahan's Music Hall in Detroit. Het nummer is van blueslegende Memphis Slim, Jimmy Thackeray. Love My Baby.

Jimmy Thackeray, Love My Baby. Delbert McClinton, dat is een blueszanger uit Texas. En hij speelt tijdens live concerten als verrassing altijd een beroemd nummer van Otis Redding. Dit werd opgenomen tijdens het festival Austin City Limits. Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember.

Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember. Jimmy Barnes opereert vanuit Australië, maar hij werd geboren.

In Schotland en hij nam in het State Theatre in Sydney zijn live album Working Class Boy op. En als gast deed Dean Campbell mee, de voormalige zanger van The Marmalade uit Glasgow. En dit is een grote hit geweest voor The Marmalade. Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life.

Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Walter Trout, dat is een bluesveteraan uit Californië, maar hij woont de helft van het jaar in Denemarken, want daar komt zijn vrouw vandaan. Dit nummer werd opgenomen tijdens het Tampa Bay Blues Festival. Walter Trout, The Reason I'm Gone.

0: Route 66, het de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter. Een domineeszoon.
2: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reve ook altijd. Hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat dat is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij, waarom ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
4: Ja. Aan het knerpen van de stenen hoorde luisteraar dat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
2: We doen ons best.
4: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
2: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel Woelig Stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde, was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van, ja, dat is toch wel, vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
4: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
2: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
4: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
2: Ja.
4: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
2: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken, dit is wel interessant. Dit beeld, dit bronzen Christus Koning beeld, dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
4: Ja,
2: hij heeft wel voor hetelvuren gestaan.
4: Ja. Een legerpredikant in.
2: Een luchtmachtpredikant was hij.
4: Luchtmachtpredikant.
2: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
4: Ja, ik proef enige verbittering.
2: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze ervan uitgaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het al moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met Gronings toch maar eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die je daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En dan zei je, hoe is dat, Pie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vechtnat vanavond. En dat was de avond niet geslaagd.
4: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. En nou ja, dat was het dan wel.
2: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
4: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
2: Ja. De dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel van het mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van Opoe woonde op Zuipsieders Dieke, op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mee kring ze nooit. Oh god, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Die geëmailleerde portretten, dat is toch heel aandoenlijk?
4: Ja.
2: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo, dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Dan moet ik zeggen, ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Dat kan.
1: Maar voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar... Heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar...
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing. Religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde... bluesy feeling? En heb je dat geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of...
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Hè? Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. En die heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt, want dat je het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots en nederige hoofdhardij, zeg ik altijd, dat je mensen iets, dat je iets kunt doen met wat je kunt, hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat, maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek, dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je. Dat
0: is... Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Nou,
0: of...
1: Het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja. Dat...
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, ik, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd... Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van... Als die bij Figenmüller zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven. Dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort... Het is bijna muzikaal. Het begint met een zinsmelodie vaak, waar de woorden dan invloeien. Maar... Het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. Dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, maar die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carl Michelt heeft daar een verhaal over, hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus hij dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Toen had hij dus in die halfslaap zijn geweldig geniale inval opgeschreven. Toen stond er de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant, maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vast zit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. Je kunt niet zeggen, want ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dus dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want wij hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op en ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen zijn ook altijd zijn voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en toen kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. Ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik wil, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk, dat is natuurlijk als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je nog eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet bij erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of, dat lijkt het net of je eraan wil verdienen.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat maar zeggen, in die donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Want was het natuurlijk, ja, godje, student.
0: Het normale, ja, toch wel een wat wildere levenspatroon.
1: Precies, precies. Maar ik heb tamelijk geboft. Want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus ik heb het daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden. Hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde. Maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van. Ja. Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend. Als ik uit eigen werk voorlees, dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan denk ik, ja, dat is een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus de serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, van die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Zo zul jij ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd de onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien maar, mensen uit...
1: Ik heb veel vertaald ook. Hè, en ik vind dus veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Georg Trakl, ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor. Ja. Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, ja, ja, heb ik ook.
0: Ringing Glas. Ja. Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, dat was... op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooie, maar goed, ik wou het zeggen, maar
0: dat
1: heb ik
0: met Rielke...
1: Heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè?
1: Dat zegt niks, maar...
0: Trouwens een furituur. En...
1: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook...
1: Ik
0: heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het toch...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens, wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo...
1: Nou, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het zijn prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aan gaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. En misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Ach, aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt ontzettend,
1: ontzettend veel gelezen, toch?
0: En er worden
1: ook nog veel
0: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het in het Duits en in heel veel
1: landen. Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de Boegmessen toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou, waar lijkt het op? Denkt die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertaling ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mij op fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Ja.
1: Hè? Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans, vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met ich wollte wollen, herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar. Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld Ritsos heeft, dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, dat is nu ook voorbij. Hè? Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Nee, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat is dat weer wel.
0: Ja, Cavafis, dat was de man in Egypte.
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, ik heb er pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat me dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor. Misschien als je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele... belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is wel de, kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt. Ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet. Dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht? En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. En mensen vragen ook wel eens van... Ja, het zit technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, dat is... Het gekke is bij een muzikus... Begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. Hè? Dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd, op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies, ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert, dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft. Dus dat vind ik altijd raar, dat juist bij poëzie, maar dat is natuurlijk ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve, omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. We ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht en die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij zien dat in het Roemeense recht toch heel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Nee. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken. Maar dit is wel... Ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
0: Zou jij uit een van deze twee bundels
1: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
0: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of je hier zoiets in vindt of daarin.
0: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk
0: en dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
1: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Ja, dat is wel heel toepasselijk, hè, in deze. Ja, goed.
2: Nog eens in, als je wilt. Even een paar als
1: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginne. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Dat is wel bluesy, hè?
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf, de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
2: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar tas toe, er is op je gerekend.
2: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar

0: literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En ik denk, nou ja, dat is toch, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn 3 echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd. Maar, ja.
1: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van. Hè? Van een milieu. Vooral ja. die, het hart en zo. En,
0: ja, precies. Maar...
1: Wolkers en al die mensen van het, ja, het is uit de gereformeerde huizen.
0: Maar iedereen mag natuurlijk uit... zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Pachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar hij het kan vinden. Maar ik heb er zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van... ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver... doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en, dat soort. Bovendien, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
2: Dan mag er ook iets niet menselijk. Ja,
0: ja, dus het is ook altijd aardig om het dan wel te doen natuurlijk. Nou ja, en zeker moreel besef. We doen allemaal dezelfde schurk en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst. Hoor.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waar het uit samengesteld is, dan zie je dat voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen, kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar ook dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben wij dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
1: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
0: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
1: Dan leid je die concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
0: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja, het zit er nu niet in.
1: Maar dat kunnen we misschien zo
0: doen. Elders.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman That I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. Die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijk, de perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Olle Brandweer is het. En die gang, dat, daar lopen wij nou even in.

We lopen nu in die gang en de kamer die was een eentje verderop. Je kunt hier nou niet meer in. Dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van. Ja, je kunt er dan in gaan. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nu helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vader in, en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier aan de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gellingboom stonden gelukkig alleen maar bierflesjes. En maakte nooit als schoon de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg en voor de rest was ik ook altijd de hot op.

Dat was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen. Voor Philips. En dat was, Your Body But Not Your Soul. Back Home. Dat heb ik hier nog. Dat kun je nou weer weggaan. Dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeurtje voor je. Je zat hier vlak bij de stad. Dus, en vlak bij het café ook. Dus. En dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier een eindje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en daar schreef ik wat op papiertje. Nou, daar heb ik Back Home gemaakt, hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café. Dus hier zat Willy Carabijn in. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis zit het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel langer lid van ben. En dat andere, dat is nou helemaal vernieuwd. Dat is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zo wild toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Molukse band. Met Victor Meijl en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè? In Assen waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met de JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Hey, is Bert daar?
2: Ja. Ja.
1: Nee, kom. Ja.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, s'morgens JWF en s'middags Johan Willem Vierkapel en s'middags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
3: Het is hartstikke donker.
0: Het is hartstikke donker.
3: Ja.
0: Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Kijk, ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus ja, toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Dat klinkt altijd goed. Dus ja.
4: Waar gaan wij vandaan? Hier.
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nou een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Rego Meijer en Albert Haar.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Hermans Hermits, dat was een populaire band uit Manchester met zanger Peter Noon. De band had 29 hits in Engeland, waaronder 11 nummer 1 hits. Maar de band was ook heel populair in Amerika, waar ze 23 hits scoorden. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Hermans Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Herman's Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Big Star uit Memphis, dat is de band van de voormalige zanger van de Bokstops, Alex Shilton. En die kennen we nog van de wereldhit The Ladder. Hij schreef dit nummer samen met zijn gitarist Chris Bell. En het debuutalbum van Big Star werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Big Star, When My Baby's Beside Me.

Big Star, When My Baby's Beside Me. Het is een eigen compositie van de Amerikaanse zanger Roger Miller en het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen en Amerika en het was ook een grote hit in Ierland, Canada, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Roger Miller, King of the Road.

years of pushing. Roger Miller, King on the Road. Smile, dat was een band uit Den Haag. De band maakte 5 singles voor Polydor Records. En dit is de B-kant van de hit It's Gonna Be Alright. Zanger Bas Muis is de vader van de acteur Bas Muis. En vader Muis kon als geen ander John Lennon imiteren. Smile, she means a lot to me.

Smile. She means a lot to me. Barry McQuire uit Oklahoma kwam voort uit de New Christine Minstrels. En hij nam een protestsong op van P.F. Sloan. En dat nummer was geweigerd door de Birds en ook door de Turtles. En Barry McQuire nam het op met de Wrecking Crew, de beroemde studioband uit Los Angeles. Het werd een nummer 1 hit in Canada, Noorwegen en Amerika, 2 in Ierland, 3 in Nederland en Engeland en 6 in Duitsland. Barry McQuire, Eve of Destruction.

Barry McQuire, Eve of Destruction. Free, dat was de Engelse band van Jean-Paul Rodgers. En dit was de laatste hit voor Free. Het nummer eindigt op 7 in de Engelse hitparade, want even later ging Paul Rodgers verder met Bad Company. Free, Wishing Well.

Free, Wishing Well. Het is een eigen compositie van de Schotse singer-songwriter Donovan. Het nummer eindigde 4 in de Engelse hitparade en 23 in Amerika, maar er verschenen ook nog covers van Johnny Rivers, Paul Revere en the Raiders, Cher, Glen Campbell, Buck Owens, Sammy Hagar, Jimmy LaFave, Joan Baez en Bonnie Tyler. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. Het nummer is geschreven door zanger Gene Clark en het komt van het reunion-album van The Byrds met de originele drummer Michael Clark, met Gene Clark en met de voormalige gitarist Clarence White, The Byrds, Full Circle.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Firebread van Skylar Rogers is het album van deze week. En deze Skylar Rogers vertolkt geen klassieke puristenblues. Je herkent de invloeden van roots, rock, blues en soul. En dat weet ze heel goed te combineren. Skylar Rogers, veel

Skylar Rogers, Failure. Jonathan King uit Londen is singer-songwriter en producer. Hij deed de productie van albums van Genesis, The Bay City Rollers en The Guys and Dolls. En hij had 31 hits in Engeland. Dit nummer was een hit in Engeland, Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Amerika. Jonathan King, Everyone's Gone to the Moon.

Jonathan King, Everyone's Gone to the Moon. Lou Reed uit New York veroverde de wereld met Walk on the Wild Side. Deze eigen compositie nam hij op met gitarist Mick Ronson en David Bowie was de producer. Lou Reed, Vicious.

Lou Reed, Fishes. Joe Sound schreef het nummer voor zijn vriend Billy Joe Royal uit Georgia. En het werd de nummer 1 hit in Canada, 9 in Amerika, 10 in Australië en 38 in Engeland. En vervolgens werd het nog gecoverd door Del Reeves, Jerry Lewis en de Playboys, The Three Degrees, Lynn Anderson, Kenny Loggins en Ry Cooder. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. De Engelse zangeres Dana Gillespie speelde de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar en ze zong op het album Ziggy Stardust van David Bowie. En als dank schreef David Bowie dit nummer voor haar, Dana Gillespie, Andy Warhol.

Dana Gillespie, Andy Warhol. Jewel Akins, dat was een zanger en producer uit Texas. Hij begon als zanger van The Coasters en met die band toerde hij als voorprogramma door Amerika met de Monkees. Deze solo-single eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade en in Engeland eindigde het nummer op 29. Er verschenen vervolgens covers van Brenda Lee, Johnny Kidd en The Pirates, Jerry Lewis en The Playboys, Spooky and Sue, Jan Keizer, Hans Stasing en Terry Evans. Jewel Akins. The Birds and the Bees.

Jewel Akins, The Birds and the Bees. De Hammersmith Gorillas, dat was een band uit Londen. En ze waren heel populair in het live circuit van Londen met zanger Jesse Hector. Ze maakten 2 albums en 7 singles en ze hadden nooit een hit. Ook deze beroemde cover van de Kings deed helemaal niets op de Engelse hitparade. De Hammersmith Gorillas, You Really Got Me.

0: The Hammersmiths, Gorillaz, You Really Got Me. Jay and the Americans uit New York, dat was de band van zanger Jay Black. Walter Brecker en Donald Fagen van Steely Dan maakten enige tijd deel uit van The Americans. Dit was een nummer 1 hit in Nederland en Canada en het nummer eindigde op 3 in Amerika. Jay and the Americans, Cara Mia.
1: Come.

J&D Americans, Caramilla. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Cale uit Wales was de oprichter van de Amerikaanse band The Velvet Underground. Hij was ook nog producer van The Kinks, The Who, The Small Faces en The Stooges. En deze single kwam van zijn soloalbum Orgy. John Cale, The Man Who Couldn't Afford to Orgy.

Hoi luisteraars, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstenger van Café Hofstenger uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zien keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road, Cubian Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstede. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja. Ja.
0: Kun je er nog wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader verzorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de sabs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm-hmm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon al die binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Dan Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en al wat. Het was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cubi Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komen en die ook vaker de combinatie in zoek van bij jullie parkeren bij Café Hofstede en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Maskee en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja...
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in elk geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Maskee natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en op een gegeven moment. Die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gillis Club. Dan kwam ze weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo. En in Ingen en dus ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij op een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar het huis laten optreden en zo. Mm. Oh, kijk, en dat was natuurlijk. Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was het helaas West. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar dat waren ook wel wat die wel doen. Maar die bent er ook wel meer. Die komen door die bekendheid van Maskee en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel één en één was twee natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft de aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hè. Nee,
0: zul A.G. Plug, zul die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... hoe is het je plug te komen? Nou ja, dat goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaafd door iemand. En die zegt een huurder. Er moet iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo. En die trad wat op en die zegt... woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg. Goed, Kaartwijk en zo, dit soort dingen. Dus ja, en dan hebben we in verband bracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen het huren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze heeft zichzelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze heeft zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama ze heeft nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: Edgy plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om me heen als John Hofstegen te gast hebt. Één nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt een allerhande legendarische figuur in voor, natuurlijk. Harry heeft het geschreven, natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werd nog eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En nou ja, goed, toen we van die kwamen aan. En het kwam zo in de spraak vaak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerhande plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft Meskeer door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen allerhande mensen in voor die, nou, ik zal de naam niet noemen. Nee, maar ik ook leuk voor. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Hij is nu Harry, ja, een...
0: Die owns his fine old in.
1: Ja, een fine old in, dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon, maar later dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, ja... Zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel. Just for fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst. Als je goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer. Just for Fun, Cuban in the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luisterie naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker. Toch?
0: Want dat is een beetje begonnen, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat over een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zei, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen het een keer klaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplekken zullen worden, hè?
1: Nee, al helemaal niet. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, toen dat beeld erin zat, had een emmer bij zij daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werken hoeft. Voor het kijken naar het beeld.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. Nee, het is, zelfs de Pokémon, Leunie naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeld die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, een geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewuste gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, al er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar, de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was ze de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiest, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, met andere bandjes gaan bekijken en zo allemaal. Dan kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar, moet dit een keer zorgen dat u in Grollo creëert.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we hebben in Drenthe, we wachten eerst eens even af. Maar ik kende die mannen al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simeon en ik ben dan naar het festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door in de grondbeginsel gelegd.
0: En zo is Blues in My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar die jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, wij hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje, ze is heel gaaf, ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen, ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt, het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit eraan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business... dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McCrae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duren gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog, ze met allemaal nog, ja. Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze van Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neenamen nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de blues veel is in Grollo komen.
0: Kijk, ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, of teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Heart, John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar. Dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle. Ik,

0: Van alle markten een beetje tussen. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Ons bedrijf heeft natuurlijk, dat bestaat al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broeren partijen van alles en af. Dus er met allerlei soorten muziek heb je bij ons de revue passeert. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hadden een beetje deur gegeven, maar nu die kinderen. En die luidde eerst een beetje op een stoffig op een plaat liggen. Maar nu is het er allemaal afkom, van een paar jaar geleden. En toen Harry overleden is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat enthousiasme maakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En, ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze kunnen die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
1: Maar Verdoe is in de eerste plaats blues business.
0: Blues is dik business voor mij.
1: Ja, toch?
0: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten. Dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een. Je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het giet natuurlijk in het les nog wel even om de business.
1: Maar het wil het kunnen. Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uur kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dan is het een beetje vervelend.
0: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, nou ja, toen liep het al niet goed. En tweede jaar binnen ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vonden wij wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben erdoor nou direct allemaal onszelf weer oppakt. Dus
1: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
0: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon mee door.
1: Ja, ja.
0: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
1: We zullen het zien, John.
0: Ja, zo is dat.
1: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze, die komt daar ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles Flap.

0: De Apple Knockers Flaphouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij daarvan in Grollo gemerkt?
1: Nou, dat er wel, de commerce die komt al die traditioneel altijd op Harry zien zeggen, Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komt ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld, die dan gaat ze naar het museum toe. Komt ze hier in het café, traditioneel gehaktbal in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg en die honden dat gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Er wordt een keersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan stuk. Er wordt er allemaal bloem bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo van Harry. Dan wordt er ook weer een stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Older Band, de Blizzards, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in staat binnen om op te treden. Maar het verplan hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor ene denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar nou, misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Want die heeft het al op zijn eigen agenda zet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later de Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat kom je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel.
0: De merg en been.

0: Dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Beth Hart en Joe Bonamassa met I Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nu al bindt, denk je, wat zal er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo allemaal. En nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Wat we met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en het is ook, het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, we hebben afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vond wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dat is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk, die wordt de jonge publiek ook mooi vinden. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band, die heette Grollo, zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de vrienden- en vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte van door. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een neef.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Alexandro Escovedo komt uit San Antonio in Texas, maar hij brak door als frontman van The Nuns in San Francisco. Later werkte hij nog enige tijd in de rockscene van New York en toen keerde hij terug naar Texas en hij werd singer-songwriter in Austin. Dit komt van het album Street Songs of Love. Alexandro Escovedo, Anchor.

Alexander Escovedo, Anchor. Dolly Parton vertelt het verhaal van haar moeder, die van allerlei restjes een nieuwe jas voor haar naaide om aan te tonen dat ze in een arm gezin opgroeide. Er verschenen covers van Shania Twain, Emmylou Harris, Eva Cassidy en Becky Cole. Het nummer eindigde op 4 in Amerika en op 15 in Canada. Dolly Parton, Coat of Many Colors.

Dolly Parton, Coat of Many Colors. Emmylou Harris nam een mooie compositie van Leonard Cohen op voor haar album Cowgirl's Prayer. En dat album nam ze op met Al Perkins, Alison Krauss, Kieran Kane, Dennis Wilson, Trisha Yearwood en Sam Bush. Emmylou Harris, Ballad of a Runaway Horse.

Emmylou Harris, Ballad of a Runaway Horse. The Dead Weather, dat is een superband uit Nashville rond Jack White van The White Stripes, met muzikanten uit The Kills, Queens of the Stone Age en Iggy Pop. En zangeres Alison Mosshart. Het werd een hit in Amerika, België en Mexico. The Dead Weather, I Feel Love.

The Dead Weather, I Feel Love. In 1970 was het de nummer 1 hit voor George Jones in Amerika en 11 jaar later was het opnieuw een grote hit voor Elvis Costello. Het werd ook nog opgenomen door Tony Willet, Piet Veerman, Tim Knol, Marty Wilde en Lorrie Morgan samen met Sammy Kershaw. George Jones, A Good Year for the Roses.

George Jones, A Good Year for the Roses. Cold Chisel, dat is een rock'n'roll band uit Australië met zanger Jimmy Barnes, die tevens succesvol is als soloartiest. En af en toe is de band weer even uit elkaar, maar er volgt altijd weer een comeback. De band heeft 29 albums gemaakt en 22 hits, en ook dit was een grote hit in Australië voor Cold Chisel, All For You.

Chisel, All For You. Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas hadden 20 nummer 1 hits in Amerika, plus nog 19 top 10 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Brooks en Dunn. Ain't Nothing About You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Be Right Here van Blackberry Smoke is het album van deze week. In 2014 kreeg de band een nationale uitstraling in Amerika. In het Fox Theater in Atlanta werd een tribute show gegeven voor Lynyrd Skynyrd. En ondanks de aanwezigheid van Trace Adkins, Jamie Johnson, Warren Haynes, Peter Frampton en Greg Allman, stal Blackberry Smoke de show op de nationale televisie. Blackberry Smoke, Little Bit Crazy.

Blackberry Smoke, Little Bit Crazy. De Tips, dat is een band uit Noord-Holland met een heuse blazerssectie. En de band speelt blues en soul alsof de bandleden uit de zuidelijke staten van Amerika komen. Het komt van het nieuwe album Keep It To Yourself en de zangeres is Roxanne Hartog. De Tips, In Orbit.

0: The Tips in Orbit. Countryzanger Ed Bruce schreef het nummer met zijn vrouw Patsy en daarna stortte de hele countrywereld zich op dit nummer. Het werd onder meer opgenomen door Ray Price, Chris LeDoux, Tommy Dell, Kentucky, de Dixie Flyers, de Gibson Miller Band, Leon Russell, Lucinda Williams, Travis Tritt en Trace Atkins. En dit zijn Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
1: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.

Waylon Jennings en Willie Nelson. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Dan Penn, dat is een beroemde songwriter uit Alabama. Hij schreef The Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man, Cry Like a Baby, The Letter, I'm Your Puppet, A Woman Left Lonely, It Tears Me Up en Rainbow Road. Maar eigenlijk is deze Dan Penn een mislukte zanger die nooit een hit scoorde. Maar hij blijft wel zelf nummers opnemen. En die nummers gebruikt hij dan weer als demo's voor andere artiesten. Dan Penn, Hate to See You Go.

and pen, hate to see you go. Love and Theft, dat is een duo uit Nashville met Eric Gunderson en Stephen Barker-Lyles. Ze hebben 3 albums gemaakt, ze hebben 8 hits. En dit was de enige nummer 1 hit in Amerika voor Love and Theft, Angel Eyes.

Love and Theft, Angel Eyes. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bobby Purify uit Florida was de helft van het duo James en Bobby Purify. Hun nummer I'm Your Puppet stond maar liefst 14 weken in de Amerikaanse hitparade en daarvan werden meer dan 1 miljoen singles verkocht. James Purify overleed in 2021, hij werd 76 jaar, en Bobby Purify overleed een jaar later in 2022, hij werd 80 jaar. Bobby Purify, Testimony of a Fool.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabin Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
3: Op de klanken van een Cajun band.
4: Ja. Yeah. Cajun of Tidical, wat is dit nou?
3: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier hebben we een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
4: Een beetje schamel plaatsje trouwens.
3: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen, ter grootte van dat. Maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dit allemaal?
4: City Hall hier, hè?
3: Ja, City Hall.
4: Misschien dat die band wel spul ter gelegen heeft van die trouwerij.
3: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
4: Een soort boerenbruiloft.
3: Ja, er zitten allemaal mensen zitten gezellig op bankjes. Picknickdingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Als we maar even naar de muziek

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat door Jan en Alleman op een nummer is. En wat ze vullen betekent als Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. En waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrullerste was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mee, komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar gebeurde iets dergelijks en daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingehaald, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, ik praat dat al hier. Gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, de Big Bopper. En nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de countrymuziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja. Yeah.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laat hem eens in balans lopen, ja. Harry. Wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan muziek besteedt.
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal wel eens zeggen in het
1: zou je dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, het is een beetje overdreven, vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat ze een heleboel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Lass mich den Pferde loben, jo. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de countrymuziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed. Van.
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja,
0: Pearl.
1: To the Joplin family, ja. Yeah. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record Pearl, ja. Yeah, ja, yeah. Yeah, inderdaad. Ook een gouden. En dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: Een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
0: Ja. Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met gitaar en poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly fotootje en Big Bopper, Ritchie Valens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Die
0: jij door op de foto staan.
1: Ja, die was ziek.
0: Yeah.
1: En die had een invaller. En die heeft dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlieden van de Big Bopper.
1: Yeah.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zegt.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 2:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende weken. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Het nummer komt van het album The Legend en het is een compositie van Harry Musquet en gitarist Paul Smink. Op keyboards hoort u Tom Barlage van Solution, The Musquet Gang. Can You Tell Me?

De Muskeg Gang, Can You Tell Me? Fenton Robinson uit Mississippi probeerde het eerst in Memphis, maar later reisde hij door naar Chicago. As the Years Go Passing By en Somebody Loan Me a Dime zijn veel gecoverde nummers die hij schreef, maar uiteindelijk belandde hij in de gevangenis nadat hij na een verkeersongeval de tegenpartij ernstig mishandelde. Fenton Robinson, You Don't Know What Love Is.

Fenton Robinson, You Don't Know What Love Is. Luther Ellison uit Arkansas was gitarist bij Howlin' Wolf, Freddie King, Jimmy Dawkins, Magic Sam en Otis Rush. En als soloartiest werd hij de populairste bluesgitarist in de clubcircuit van Chicago. Maar tijdens een tour door Europa bleef hij maar liefst 20 jaar in Parijs hangen. Luther Ellison, You Upset Me Baby.

Luther Allison, You Upset Me Baby. Eddie Clearwater uit Louisiana begon in Chicago een bluesclub, maar hij ging failliet en hij moest jaren over de wereld toeren om alle schulden af te lossen. Hij heette eigenlijk Eddie Harrington, maar Clearwater was een woordspeling op de naam Muddy Waters. Eddie Clearwater came up the hard way.

Eddie Clearwater came up the hard way. Joanna Connor komt uit Brooklyn, New York, maar verhuisde in 1984 naar Chicago en daar werkte ze met James Cotton, Junior Wells, Buddy Guy en A.C. Reed. Overdag was ze moeder en huisvrouw, 's avonds was ze bluesartiest. De Joanna Connor Band, Texas.

De Joanna Connor Band, Texas. Stan Webb, dat is een Engelse bluesgitarist uit Birmingham. En hij begon de band Chicken Check samen met zangeres Christine Perfect. Waar deze Christine Perfect stapte over naar Fleetwood Mac. En sindsdien is Stan Webb de frontman. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Sven Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. De Cadillac Blues Band is een Duitse bluesband uit Freiburg in het Zwarte Woud. En de band werkt al jaren met de Amerikaanse blueszanger Joe Fisher. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

The Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van Luther Allison. Hij was gitarist bij Coco Taylor en Johnny Winter. Hij speelde jaren in de band van zijn vader, maar tegenwoordig heeft hij een eigen band. En dit komt van zijn album Hang On. Bernard Allison, Going Down.

Bernard Ellison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij begon bij de band van Tony McPhee, de bluesband The Groundhogs. Hij toerde met Muddy Waters en John Lee Hooker door Europa. Hij runt tegenwoordig samen met zanger Paul Jones de bluesband. Maar hij heeft ook nog zijn eigen Dave Kelly band. It Hurts Me Too.

De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic en gitarist Mike Titer uit Jamaica. Het komt van het album Damn, Let's Jam en dit is niet het beroemde kerstnummer. Blues Company, Silent Night.

0: kan er niet best tegen in de kool dan niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Twark ook. Sommigen zien fietsen met de jasje, lus en alleen op ding. Dan denk ik, ze zitten helemaal volgepakt en ik heb nog al die daar tegen kool. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke keer in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. Hij loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuisarm?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste jaren, de laatste 2 jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. Omdat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er gekomen is. Maar het is een schitterende accommodatie en een mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet van de ene op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik zeg, geloof ik nog dat mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baantjes wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vragen wezen en moeilijkheden. Want en dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelloop jouw eerste liefde? Kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk gelijk gekomen. Want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct. En daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie. Toen zeiden ze tegen mij: ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en metpuk ik ook de draad op van de schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt. En dat voetbal dat is nooit meer wat er won.
0: Nee, wat was dat? Hollandse Velden of HZVV? Of?
1: Nee, dat was Hodo. En,
0: Hodo?
1: Ja, Hodo, ja. Je hebt 2 verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in de eerder bij ons. Door, want voordat die zondagvereniging er was, er moest heel wat, wat bijgesteld worden allemaal. Maar ja, uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden en daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast me ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot die achter thuis liggen. En daar ben ik ook met de stoel begonnen. En met nog een met een stok erbij, allebei. Dus, ieders aan het kader van de stok en Emma rieden. Maar ja, en zo is van de ene ging het toch van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en er waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan halve Noorden, dat waren van die holten ding. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat er zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, dat waren er zonder schoenen. Dat waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: Noord gedaagd.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen, van lieve naar moest er toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Maar ja, toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Dat, ja. Ik ging zo even 3 maanden naar beneden. Dat,
0: Viking 1 en Viking 2 had je.
1: Ik had toen
0: de goedkoopste, dat was Viking 2, want mijn ouders hadden het niet zo ruim. en dan had je ook nog Ving of zoiets en Ballengroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking. Toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
0: Dat materiaal is natuurlijk veranderd. Je hebt nog een klapsgaas gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stilgestaan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en met die andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwam het les kwam de klapschaats. En ja, het is hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. Ja, Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: De Zamboni, ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja. Je bent goed in deze materie dus.
0: Nou ja, god, ik kijk en elke Nederlander die kijkt wel eens naar dat scheuvelloop. Ja. Ja. Ik bedoel, en, ach, ik ken Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. En die was van treindochter, weet je wel. Dus die. Die kwam ik nog wel sterk. Ja, god, ja, ik was eigenlijk, ik schuifelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan, want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleend aan Jampie Bonde. Hij was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen, ja, die jongen die kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb die schaatsen nooit weer duren te vaak, weet je wel.
1: Nee, nee. Ja, dat is ook
0: een omdat die al toe te gaan, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik droom er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan de uitleende dek tegen zeg je moest ze sliepen, maar ze ben niet al te goed meer. En ik droom er nog wel eens over schaatsen en dan heb ik zoiets van verdomd die schaatsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug, dat is zo raar vind ik daar. Ja. Wat apart is dat niet?

0: we gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja. Ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een
1: Kluundorp? Hier wordt altijd, de kleedkamers met Nelly verderop en hier trekt meestal de scheuvers onder. En als u de scheuver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocolade krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles even dichter, want de trainingsuur is nou voorbij en straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan, zoals Jantje Veenik aan Tienke aan vroeger, Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Dat was niks voor jou.
1: Nee.
0: Boel, toch in mijn dorp.
1: Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan, want weet ik nog van school, van de lagere school aan, bij korte baanwedstrijden. Ja. En dan heen en die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Maar
1: zo is toch eigenlijk, hoor.
0: 170 meter zo'n beetje, of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Toen we school was, denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Nog niet zo. Maar we hebben een heel klein baan op onze veld.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen.
1: Ja.
0: Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijd rijden of scheuvelen?
1: Eigenlijk is dat... ik geloof dat...
0: Eigenlijk gliek op.
1: Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters... Ik ben in de winter begon eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang geleden, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo doof. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen me stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gewoon met schurven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begint. Je bent tien jaar jonger. Eigenlijk is dat hartstikke old dat je ermee begon. Je bent tegenwoordig als 10 jaar jonger. Ik weet niet.

0: Selectie van Gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze tijd helemaal niet meer.
1: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
0: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
1: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
0: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
1: Ja.
0: En dan gingen we door. Dan gingen we in trainen.
1: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
0: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van nou, dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen en de tijd een stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of alle 4, dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En de cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken, dan ging ik met de bus van Lemmer, want daar werken we toe. Ging ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer sjouwen naar de banen toe met die tassen. En dan de train. Nou, Hutte traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplek hier weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dan was net die trein 10 minuten weg.
1: Oh, ja.
0: En dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. En dan, 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal, dan ging ik met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer sjouwen met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen 1 uur of 12 soms terug in huis. En dan, de volgende morgen moest ik weer...
1: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
0: Nee, maar ja, dat is toen,
1: Het is het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
0: Ja.
1: De wegen, ik weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was die 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
0: Ja.
1: Ja, dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
0: Ja.
1: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nou veel verwender, weet ik niet zeker. De tijd is anders, moet je rekenen. Hè?
0: Ja, je groeit in die tijd op. Dus je weet op dat moment weet je ook niet veel anders. Ik bedoel, nou is het gewoon anders. En die tijd teruggezet. En dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan tegen hoe zijn van je moet dan weer 3 uur naar Hilversum toe met de auto. Dan denk je ook misschien van we zoeken een andere oplossing.
1: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volgehouden. Ja, ja. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal nee. Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet een schaats, ik heb nooit een schaats aanraakt. Nou, en toen ben ik er weer met behangen.
0: Helemaal niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon, ja. Zeg maar, nou, ik heb het alleen gezien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Denk ik, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer in mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer overpakken.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een vrij grote vlucht nog, marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel voor moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die zijn contract net verbeterd, die hebben 150 of tegen de 170.000 guld per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee, als ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog eens wat. In het beginjaar was er nog eens vrij veel volk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En dat was echt staamvol.
0: Ja, dat
1: was
0: echt verschil?
1: Ja, verschil per banen. Dat verschilt, zegt natuurlijk ook een heleboel over als er een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan-Maart Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die kon trainen en zo. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning hebt. Grunning heeft tegenwoordig wel goede riders. Maar toch nog geen winnaars, zoals Lester Tiet in Marathon Schaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo aardig. Tegen, ja, Assen valt wat dat betreft
0: niet tegen. Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo. Dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel 4 man hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg, hè?
1: Ja, ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak. Want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. En dan haal je ook het meeste rendement eruit. En dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En in het begin was er nogal veel kritiek op. En dat de Westen die waren dood maakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie Westen. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende Westen bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent. Weet je niet dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Heb die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke mooie wedstrijden. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoond bent. Nou ja, dan krijg je toch mooie wedstrijden.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig, al die rondjes, wilt u?
1: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar ja. ik, als je in de wedstrijd zit...
0: Dat denk je niet,
1: hè? Dat denk je helemaal niet, ik kijk helemaal niet naar het rondebord. Ja, nou, dan moet je eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet, want dan aan ze bij verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten rieten, hoe waar hun eigen ploegmaat zit. Ja. En je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Dat kun je dan niet voorstellen. Als je zo ziet, dan denk je van... Oh. Ja. Draait weer een rondje. Ja, en je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt dan ook anders. Dus je ziet het anders, hè, natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer...
1: Ja, dat is...
0: Jullie hebben nog pas reden op de Plattenzee en nog een.
1: Wijzenzee.
0: Wijzenzee, ja. Dat is daar in de buurt, niet Oostenrijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle kallen en zo.
1: Nee.
0: Dat betreft, ik heb een schuifel lopen en dan zoiets van, nou jongens, het moet lekker kool weer. Ja.
1: Nou, ik heb van alles gehad. Ik weet zo kolder. Het was vandaag ook hartstikke kolder. Ja. Bij die waterkolder was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die andere drie shirties aan te rieden. Zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog kolder. Ja, ik kan er niet best tegen in de kolder niet. En vooral als ik niet boommoordig inspannen, dan denk ik het gauw kolder. Ik heb met Vark ook. Ik heb het sommige zien fietsen met de jassie, lus en alles op dingen. Dan denk ik, nou... En ik heb ze er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen gekookt. Ik ben eigenlijk een zomersport. Hem.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens wat als kool was met kraan eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter worden.
1: Dat is allemaal veel beter worden met die kraan en zo. Ja, dat is best wel goed met die kraan ervoor, daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet een shirtje aan kraan ertussen en dan nog weer een shirtje. Maar de spullen worden nat en dat blijft nat. En als je dan ook eenpjes niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolder. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat dut. En ik ben eigenlijk altijd, mijn lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Ik voel altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Ja, Nels Tint, toch zou ik niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan moet hij binnen de wegen komen, hoor.
0: Maar dan is alles in gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die staat nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want ja.
0: En die laatste, dan kreeg je iedere keer dat ding met die handtekeningen. Al die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, de cruise kun je ook wel halen, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel, als
0: die je hebt wel Utrecht, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap ik won, heb ik met reden, maar ik ben nooit weer gekomen met Snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Ja. Dat was ook een echte.
0: Ja.
1: Dat was,
0: Ja, die zou je zelf wel niet snel weer komen. Nee. Hij van die jongens van Uithaam en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uithaam en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaken, of niet?
1: Ja, Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uithaam denk ik niet. Jan Uithaam niet, maar zoals Jeen wel. Ja. Die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens... Al ben er ook, stel je verveelde puten bij.
1: Ja, dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo. Dat zal mijn schaars doen. Zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, in schaars en de hele zo'n gevoel van... God, dat is een eerlijke jongensport, weet je wel. Komt niks uit de paas, mooi. Dan denk je van, ah, daar ben je natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk, maar van alle halen, want de schaarste wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat kun je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast en ze moeten wel vooruit kijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruit kijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want er wordt zo nu en al eens in een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dat zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatssport rondgaat, want tenminste in de marathonsport.
2: Een beetje die kant
0: op. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van tevoren moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik ben hier nou even de drukte weg, dan komt hier nou een hele club kinderen aan, die gaat ook scheuvel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. Dat, de sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Omdat, niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstournee. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van mijn laatste wedstrijd erin. En, na mijn tiende zeg ik van, jongens, dit was de les en hou je veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word, dit jaar 60 en in het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet we daar nou met, weet je wel? Ik weet wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voort gaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat je veel druk niet... Ik hoor daar ook niet zo van. Maar, ik weet nooit zo goed werken met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaar iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk ik van zo wat. Broer, het schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Lovis van Schik, zeg.
1: Ja. Ja. Nee.
0: Wat ik altijd mooier van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zag er allemaal zo verschrikkelijk mooi uit. En zo. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die rit een beetje zoals als Piet. Die Sayoud in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieten.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Kun je wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B houdt. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Het is enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat rode goed nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken.
0: Ja.
1: Nee, maar het is echt.
0: Dus kon jij dat direct op weg?
1: Ja, we kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de buchting een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar je bent bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan mijn poortje over, dan stoort de hebische...
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velden, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die hebt daar de...
1: Barrevuile meute met dat. En dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook, bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig redt hij verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijk

0: Ja,
1: ik wil erdoor ook wel uit of kan dat helemaal niet dan?
2: Oh?
0: Hey, ze hebben een partij daar ergens, daar kunnen we niet meer erin, hoor ik.
2: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nog wat voortgegaan, net als mij.
1: Nee, waarom is je van goede plekken weggaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden spelen. En, wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Dat is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, ja. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik nog helemaal woon. Eerlijk woon hier. Want als wij hier soms 2 keer van stoppen log met wachten, dan vinden wij dat de hard hier zo. Maar door zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Het staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reis. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Deur schuifelen, dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om mee te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. Ja, ik ben op heel wat plekken geweest. Mooie plekken wel, ook wel op minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En ja, maar met de schaatsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Nou ja, vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaatsen, dan zit je toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En de domme met stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de net zoals Aard Schenk en zo, heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuur de laatste 2 jaar schuur ik bij Frisia.
2: Ja.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. In dat noemen ze dan in de technische staf.
2: Yeah.
1: Nou, als er wat talenten rondlopen en zo. En schikken bij de training.
2: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren, bedoel de jongen.
1: Ja, nou, ik heb wel zo lang als gehad. Dat noemen ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan blijf ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest... Nee, andere hobby's, ja, dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen, maar wat de laatste jaren een beetje bij je komt, is ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld?
1: Soms, nee, we hebben geen buitenbanen. We hebben een sporthallen en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een balletje slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine. Hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt. Hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenns, want wij zijn wel in Drenns, hè. We zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drentse legende. Bedankt namens de Radio Drenthe, maar mega Drentse knal ik al zeggen. En de VPRO.
1: Mooi. Vraag door.
3: De muziek die als uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet, die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding en No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken, dit keer de muziek.
2: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk de werkkamer misschien. En wat, ja, hier. Nou, fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
4: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's. En natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. En wat staat hier allemaal wel niet? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje. Daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van... de Chess Story. Dus 1947, 1975... Een limited edition met een CD-ROM erbij waar je van alles op kunt bekijken. En dan, ik meende dat, ik moet maar eens even uit me kunnen halen. Kijk eens, 15 CD's. Dus 15 CD's. En daar staat de hele Chess Story op van Little Walter tot en met Muddy Waters en. Van Howling Wolf tot, ja, tot alles wat er eigenlijk op Chess ziet. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op, limited edition. The story, the blues, rock and roll en zo. The Chess Story, 1947. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk, eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi, bijvoorbeeld de Delta Blues, Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd, de eerste, tweede generatie zou ik maar zeggen. Sommigen eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards is niet in omloop. Maar wel in cd gevoerd. Ja, moet je... kijk. Ooit met ons gespeeld. En Van Morrison in Holland. Hier, Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmarie's. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld. Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode. Is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, een man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit Bergen, uit Angora. Angora uit de Bergen, de psilodiet is boven in de Bergen in. De man heet eigenlijk Silouris, maar ze noemen hem Saradonis, wat eigenlijk betekent vis. Marcon, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en dit, zo gaat dat maar door.

Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die ben zo vaak draaid dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteiten uitzending iets dat men dat de LP weer terugkwam. En vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi. Ook vanwege het geluid vaak. Wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van... ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items. Prijzenstijgingen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Hier verder... Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog... Verder nog boeken. Ook nog reisboek, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Of Texas en zo, waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen.

0: dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je, of Burgenland, dan kun je naar Liest en Heiden toe, die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, als je naar Figemüller gaat, daar hebben we, dat is een restaurant, Annex Café, daar heb ik Beethoven nog notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur erbij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rottmeier, die de prachtige fresco's gemaakt heeft in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2400 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heeft ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassiek staat en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is klassiek, volksmuziek, singer-songwriters. Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... De boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... ja, wat ik ook leuk vind, zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb, van wat boeken betreft. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens, Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar hij van hield. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Don Hoffman is al ruim 40 jaar actief als muzikant. Hij begon in koffiehouses en hij bleef vervolgens in het clubcircuit steken. Hij maakt albums om te verkopen tijdens live-optredens. Hits of succesvolle albums heeft hij niet. Hij houdt het hoofd boven water door veel op te treden, vaak in obscure clubs. Don Hoffman, Unfinished Business.

Don Hoffman, Unfinished Business. Carrie Morin, dat is een singer-songwriter uit Montana. En hij is een ervaren voorprogramma-artiest. Hij was al actief bij Los Lobos, Jackson Brown, Bonnie Raitt, Joan Osborne en Guy Davis. Hij treedt op met de band Ghost Dog uit Colorado. En dit komt van zijn album Dockside Saints. Carrie Morin, Prisoner.

Gary Morin, Prisoner. Gitarist en zanger Nick Moss speelt zijn hele carrière al in het clubcircuit van Chicago en hij staat onder contract bij het blueslabel Alligator Records, ook uit Chicago. En vaste gast is altijd mondharmonica-speler Dennis Grunling. Het komt van het album Get Your Back Into It, de Nick Moss Band, Living in Heartache.

De Nick Moss Band, Living in Heartache. Soulful Fun is een Amerikaanse bluesband met twee dames. Zangeres Stevie Wellens en gitarist Cheryl Renovato. Het album Attitude werd geproduceerd door gitarist Albert Castiglia. Bluesgitarist Tommy Castro doet als gast mee. En op dit nummer hoort u blueszanger Kevin Bird. Soulful Fun, Insane Asylum.

Soulful Thumb met Kevin Bird, Insane Asylum. Blueszanger John Nemeth probeerde eerst in San Francisco zijn carrière van de grond te krijgen, maar daar was hij blijkbaar niet tevreden over, want hij verhuisde naar Memphis en dan maakte hij het nieuwe album Memphis Grease. John Nemeth, Testify My Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southernality van A Thousand Horses is het album van deze week. En de band A Thousand Horses had al een nummer 1 hit in Amerika en Canada met de single Smoke. En dit album eindigde op 3 in de Amerikaanse albumchart. A Thousand Horses, Hell on My Heart.

thousand horses, hell on my heart. Blueszanger Mighty Sam McLean uit New Hampshire maakte tijdens een tour door Scandinavië in Noorwegen het album One Drop is Plenty. En dat deed hij met de Noorse bluesgitarist Knut Reiersruut. En deze Knut Reiersruut maakte ook al albums met David Lindley, Nina Hagen, Ricky Lee Jones en Sven Setterberg. Mighty Sam McLean, You Don't Know Nothing About Love.

did you ever give up all your pride?

Mighty Sam McLean, You Don't Know Nothing About Love. Tinsley Ellis uit Georgia is momenteel een van de belangrijkste bluesgitaristen in Amerika en hij leerde de blues kennen via de Engelse bands The Yardbirds, The Animals en Cream. Hij nam zijn album Midnight Blue op in de Rockhouse studio van zijn toetsenist Kevin McKendry in Tennessee. Tinsley Ellis, Kiss of Death.

Tinsley Ellis, Kiss of Death. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sean Costello uit Georgia was het grootste gitaartalent van Amerika. Hij was de gitarist van de Susan Tedeschi Band en hij begon net aan een solocarrière, maar hij overleed in 2018 aan een overdosis drugs in een hotel in Atlanta. Hij werd slechts 28 jaar. Sean Costello. Double Trouble.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.